0: naar gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: gemaakt.
1: Ja, precies.
2: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
0: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. De hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zingen tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boxmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

geen Imani-invite, maar dit is gewoon lekker Imani in the morning. En ja, jongens, jullie echt geloven niet wat me net is overkomen. Bijna was ik hier niet, bijna was ik gewoon te laat. Omdat er een of andere soort werkzaamhedenbus voor mij reed. Ik zweer het je, deze man reed stapvoets. Stapvoets. En hij stond ook nog kapot lang stil. Die man loopt nog even langs, die bestuurder. Hij zwaait nog even vriendelijk naar me. En ik kijk naar hem. Meneer, hallo. I got places to be. En het was ook precies op zo'n weg waar je dan niet kan inhalen. En ik dacht echt, nee, je gaat mij dit toch niet menen. Dat er nu om 6:30 in de ochtend een file staat. Dat verzin je toch niet? Echt, oh, oh, oh. Maar ik ging daar naar linkerbaankaas en ik ben er, jongens. Ik ben er om de aankomende 3 uurtjes gezellig door je oor heen te jeppen. En ja, we gaan er gewoon gezellig weer een feestje van maken. En daardoor ben ik dus ook heel erg benieuwd. Wat is nou de gekste reden waardoor jij ooit te laat bent gekomen? Want je verzint het toch niet, 6:30 in de file? Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Wat is de gekste reden waardoor jij ooit te laat bent gekomen?

is de gekste reden waardoor jij ooit te laat bent gekomen? Nou, ik was vanochtend bijna te laat omdat er een soort werkzaamhedenauto voor mij reed. En die dacht van, nou, ik ga gewoon even lekker stapspoed rijden. Gewoon lekker...

Ja, toen zat de deur gewoon vast. Kon ze gewoon niet meer naar buiten. En papa, ja, autosleutels kwijt. Die is natuurlijk wel een classic, wat je natuurlijk vaker hoort. Niks aan doen. Het is ook altijd alsof op die momenten dat het belangrijkste is dat je gewoon echt de deur uit moet.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste

0: Internationale Filmprijs voor Studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Good morning, your girl is back. Zometeen muziek van Fresh en KM, maar je hoort nu Ronnie Flex en Earsize.

ACS Bay Doria speakers. Yeah. Phonix. Imani. Ja, als je iets bereikt, dan ben je daar trots op, toch? Het behalen van je diploma, het onkruid wieden in je tuin of misschien wel je opgebouwde carrière. Nou, Jordi Money heeft dit dus met zijn 101 bar sessie. Want 5 jaar geleden heeft hij dit dus opgenomen in een politieuniform. En inmiddels is het gewoon iconic. 6 miljoen views heeft die video. Gewoon echt 6 miljoen, dat is echt niet normaal veel. Nou, en nu is het dus helemaal chaos, want de politie die wil dus dat hij die video verwijdert. Volgens hen zou hij dus misbruik maken van het uniform, omdat hij rapt over geweld en over andere dingen die, ja, basically politie in functie nooit zou gebruiken. Dus ja, er is helemaal ophef over. Jordi Money zegt zelf dat hij de video niet gaat verwijderen. 101 Bars die beroept zich ook op artistieke vrijheid. Nou ja, als je het aan mij vraagt, is het gewoon echt een classic. En ik denk ook van ja, weet je, waarom nu, na 5 jaar, nadat die video al 6 miljoen views heb, zo, goedemorgen, lekker Rotterdams. Waarom zou je hem dan nog verwijderen? Like, iedereen heeft het toch al gezien. Het lijkt mij een beetje monster naar de maaltijd. Of denk jij van, ah nee, Iman, dit gaat te ver. Het is gewoon nooit genoeg, lijkt het wel. Net zoals Katniss en Dior.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.

0: Art. Gaming, street sports en live muziek van onder andere La Fils, BFL, Ken Ray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: updated@phoenix.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
6: Wat is dit heftig.
5: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
5: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
7: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Morgenavond in de documentaire Taylor, de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor, morgenavond om 10:00 bij de NTR op NPO 3.
8: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Gianni Infantino blijft gewoon de baas van voetbalmacht FIFA. Dat is de uitkomst van een crisisoverleg in Marokko, waar de hele FIFA-top bij elkaar kwam. Infantino lag onder vuur toen hij aandelen van het WK in de verkoop wilde zetten. Dat plan trok hij later in, hij bood excuses aan, maar veel voetbalbonden hadden de actie al veroordeeld. De UEFA zegde het vertrouwen in Infantino zelfs op en ook de KNVB kwam met een statement.
9: Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
10: Vindt u dat de heer Infantino zijn hand daarin heeft overspeeld?
9: Ik ben bang van wel.
8: Toch sprak in Marokko gisteravond de hele FIFA-top zijn steun uit aan Infantino. De Times meldt dat Infantino in ruil voor steun Marokko heeft aangeboden om de WK-finale van 2030 in Casablanca te laten spelen. De FIFA zegt dat daar niks van klopt. Bij een ongeluk in Dordrecht is een kind om het leven gekomen. Het kindje werd gisteravond rond 6:30 aangereden door een bestelbus. De bestuurder is opgepakt. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Ja, hoe het precies misging weten we niet. De politie zegt ook niet hoe oud het kind was, maar volgens journalisten ter plekke gaat het om een kind van 3 of 4 jaar oud. We hebben op steeds meer plekken in Nederland last van de droogte. In Drenthe en Overijssel beginnen de sloten flink leeg te lopen. En op veel plekken moeten de dijken extra worden gecontroleerd, zoals in Groningen.
11: Als het lang droog blijft, dan is het voornamelijk bij veendijken een risico dat zij uitdrogen. En dan kunnen er scheuren en kleine verzakkingen ontstaan. En we kijken eigenlijk als scheuren zichtbaar zijn. Maar nou, hier gaat het nog hartstikke goed. Tiptop in orde. Dus lopen we weer een stuk verder.
8: De komende 2 weken worden waarschijnlijk ook kurkdroog. Dan zal de waterstand in sloten, beken en sommige rivieren verder dalen. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. In het noorden valt later een buitje en het wordt 20 tot 24 graden.
12: Festival FOMO.
13: Hell no.
12: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
13: Oh my god.
12: Met deze week Latin Village. Meer info? Check phoenix.nl of de NPO Luister-app.
14: Imani. Good morning, zometeen Mike Tower.

ben ik de enige die me de laatste tijd gewoon echt steeds vaker en vaker realiseer van, je weet gewoon echt niet, ja, wat mensen soort van doen in hun vrije tijd. Into wat voor freaky shit ze zijn. Imani. Wat ik nou toch weer in het nieuws heb gelezen, ik zweer het, mensen zijn zo raar. Er is dus een Britse begrafenisondernemer die dus tientallen jaren lichamen in zijn uitvaartcentrum heeft bewaard. Dus in plaats van dat hij ze dus zou cremeren, wat hij dus ook tegen die mensen dan zei, bewaarde hij dus de lichaamsdelen in zakken en in dozen. Nou, daar krijg ik gewoon al kokhalsneigingen van, want dan denk ik echt van, mop, wat heb jij gedaan met die lichamen? Waarom moest jij die bewaren? Waarom heb je ze niet gewoon gecremeerd? Ik denk dat ik het eigenlijk niet eens wil weten. Maar hij beloofde dus gewoon aan de families dat hij die lichamen zou cremeren. Hij vroeg daar geld voor. En dan eindstand zit het gewoon ergens in een zak. Of in een doos. En van dat geld is hij dus meerdere keren op vakantie geweest. Hij dacht gewoon, ja man, groots genieten. Gewoon misbruik maken van mensen. En toen hij dat de laatste keer dus deed, is hij gearresteerd. Want ze hadden dus even een onderzoekje gedaan naar dat, crematiecentrum. En ja, nu heeft die man gewoon 20 jaar celstraf gekregen. Wat ik vind dat nog gewoon te weinig is. Want mensen zijn echt lijp in hun hoofd gewoon. Stel voor dat je gewoon, zonder dat je het weet, naast zo iemand in het OV zit of zo. Nee man, mij niet bellen. Wat een ellende.

Ja, wil jij nou tickets winnen voor Latin Village? Disclaimer, je moet wel 18 plus zijn. Nou, dan kan je het zometeen tegen iemand opnemen tijdens 5 voor Fernando. Dus vandaag een extra special edition. 5 voor Imani. Stuur even 5 voor Fernando in de NPO Luister app als jij ervan door wil gaan met...

0: niet gemaakt.
1: Ja, precies.
2: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: je speakers. 5 voor Fernando. Maar vandaag met je girl Imani. En het is vandaag even een special edition. Want je kan vandaag 2 tickets winnen voor Latin Village. En de 2 strijders die het vandaag tegen elkaar opnemen zijn niemand minder dan Alper en Kagami. Goedemorgen.
1: Good morning,
0: heren. Hey, hoe zit het met jullie? Is er al iemand die zegt van, hey, ik wil heel graag beginnen. Ik heb er een supergoed gevoel over.
2: Ik vind het prima, mij maakt het niet uit. We moeten toch komen aan de beurt.
0: Oké. Laten we zeggen dat Alper begint.
2: Helemaal goed.
0: Ben je er klaar voor, Alper?
2: Let's go.
0: Oké, dan ga ik de timer voor jou zetten. Heel veel succes.
2: Oké. Wat voor sport doet Michael Jordan?
0: Basketbal?
2: Invalide mensen worden vervoerd in een...
0: Invalide bus?
2: Je staat erachter, je duwt ze.
0: Oh, rolstoel.
2: Ja, groente, rood, rond.
0: Paprika, tomaat?
2: Ja, de leider van de Avengers.
0: Dat weet ik niet.
2: Die slippers, die bekende slippermerk.
0: De tijd is op, ja, dat was Havaiana zeker.
2: Ja.
0: Oh, helaas, niet meer in de tijd. Oké, dan gaan we door met Kagami. Ben je ready, Kagami?
1: Yes.
0: Oké, dan ga ik de timer voor jou zetten. Let's go.
1: Waar ga je heen als je zon, zee en zand wil?
0: Strand? Vakantie? Yes. Oh.
1: Welke bloem is wereldwijd bekend als typische Nederlandse?
0: Tulp?
1: Yes. Welke rode vrucht zie je vaak op taart of yoghurt?
0: Besarbei?
1: Yes. Hoe heet de camera die meteen een foto uitprint?
0: Oh, volgens mij staat het nu 3-3. Dat betekent dat ik mijn producer erbij pak. Want we gaan een benaderingsvraag dan erbij pakken, toch?
3: Ja, even kijken hoor.
0: En voor de record, ja, ik denk dat jullie het wel weten, maar het is gewoon een vraag en die wordt gesteld. En wie het meest dichtbij zit, die gaat er dan uiteindelijk door met de prijs. Dus focus, lock in.
3: Oké, de vraag is, hoe hoog is de Tafelberg in Zuid-Afrika?
0: Dan mag Alper als eerst antwoord geven.
2: Die is 1 kilometer.
0: 1 kilometer, zeg jij. Oké, en wat zegt Kagami?
1: Ik denk 1100.
0: 1100, oké. Ja, mijn liefstallige collega Bo mag het verlossende woord geven. Ik vind het spannend.
3: Kagami, jij wint de ticket.
0: Yes. Lekker bezig. Zo, maar deze was wel echt.
3: Hij was heel was close.
0: Spannend.
3: Hij was heel close. Het is 1086 meter.
0: Wow.
3: Dus dit was wel echt heel spannend, ja.
0: Ja, maar echt.
2: Gefeliciteerd.
0: Ah, sportief.
1: Ja, dankjewel.
0: Sportief. Kagami, gefeliciteerd met die tickets. Jij gaat lekker klaksen op Latin Village binnenkort.
1: Hoppa, ja, lekker.
0: Geniet ervan, blijf aan de lijn. Dan zorg ik dat die tickets jouw kant op komen. En geniet van jullie ochtend, heren.
2: Fijne uitzending.
0: Thank you. En je hoort dan nu de headlines.
4: Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Gianni Infantino blijft gewoon de baas van voetbalmacht FIFA. Dat is de uitkomst van een crisisoverleg in Marokko, waar de hele FIFA-top bij elkaar kwam. Infantino lag onder vuur toen hij aandelen van het WK in de verkoop wilde zetten. Dat plan trok hij later in, hij bood excuses aan, maar veel voetbalbonden hadden de actie al veroordeeld. De UEFA zegde het vertrouwen in Infantino zelfs op en ook de KNVB kwam met een statement.
5: Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
6: Vindt u dat de heer Infantino zijn hand daarin heeft overspeeld?
5: Ik ben bang van wel.
4: Toch sprak in Marokko gisteravond de hele FIFA-top zijn steun uit aan Infantino. De Times meldt dat Infantino in ruil voor steun Marokko heeft aangeboden om de WK-finale van 2030 in Casablanca.

0: Blanca te laten spelen. De FIFA zegt dat daar niks van klopt. Bij een ongeluk in Dordrecht is een kind om het leven gekomen. Het kindje werd gisteravond rond 6:30 aangereden door een bestelbus. De bestuurder is opgepakt. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Ja, hoe het precies misging weten we niet. De politie zegt ook niet hoe oud het kind was, maar volgens journalisten ter plekke gaat het om een kind van 3 of 4 jaar oud. En we hebben op steeds meer plekken in Nederland last van de droogte. In Drenthe en Overijssel beginnen de sloten flink leeg te lopen. En op veel plekken moeten de dijken extra worden gecontroleerd, zoals in Groningen.
1: Als het lang droog blijft, dan is het voornamelijk bij veendijken een risico dat zij uitdrogen. En dan kunnen er scheuren en kleine verzakkingen ontstaan. En we kijken eigenlijk als scheuren zichtbaar zijn. Maar nou, hier gaat het nog hartstikke goed. Tiptop in orde. Dus lopen we weer een stukje verder.
0: De komende 2 weken worden waarschijnlijk ook kurkdroog. Dan zal de waterstand in sloten, beken en sommige rivieren verder dalen. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. In het noorden valt later een buitje en het wordt 20 tot 24 graden.
2: Imani, een hele goede morgen. Zometeen Nicky Jam door je speakers. Maar nu eerst Broederliefde met Maak Me Niet Heet.

0: summer through your speakers.
1: Yeah. Phonics.
0: Het is donderdag, dus dan is het natuurlijk tijd voor onze filmdealer Robert Blokland. En die vertelt elke week weer voor welke film je moet uitkijken. Robert, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Imani. Hi.
0: Goedemorgen. Hey, vertel. Want iedereen heeft het op mijn tijdlijn over Spider-Man en over Odyssey. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar iedereen heeft het daarover. Maar wat is volgens jou nou echt de heetste tip waar je echt naartoe moet gaan?
2: Nou ja, uiteraard moet je de Odyssey en Spider-Man wel gezien hebben om erover mee te kunnen praten bij de koffieautomaat. Dus ga je films vooral kijken. Maar daardoor komt er deze week ook niet zo'n hele grote film uit. Maar wat er wel uitkomt is een film in het kader van de World Pride die nu in Amsterdam plaatsvindt. Dus de bioscopen draaien queer films. En een van de grootste queer films op dit moment is een animatiefilm uit Frankrijk. En die heet Jim Queen.
0: Oh.
2: En dat is een film die is een enorm succes geweest in Frankrijk. Er zijn 500.000 mensen heen gegaan. Het is voor zo'n animatiefilm, een satirische animatiefilm, heel veel mensen. En het is een film die een beetje lijkt op South Park. De makers maken grappen over alles en iedereen. En het gaat over een vreselijk virus wat de wereld overspoelt. Heterosis. En daardoor worden alle gay... Heteros, en daardoor worden alle gay mensen worden hetero's. Dus al die gespierde, geile homo's worden nou dikke, vatsige hetero's die alleen maar kinderen willen krijgen.
0: Oh nee!
2: En dat is natuurlijk vreselijk voor de queergemeenschap. Ja. Dus dan gaan een hele invloedrijke influencer, zo'n enorm opgepompte jongen, en een twink, een klein jongetje wat nog niet uit de kast is, gaan samen op onderzoek uit om te kijken wat er gebeurd is, waar dat heterosis vandaan komt en hoe ze dat kunnen veranderen. Want anders zijn er geen queers meer op de wereld. En dat is vreselijk. Dat je geen kappers meer en geen stewards.
0: Ja.
2: En Lady Gaga heeft lege stadions. Dat zou vreselijk zijn voor de wereld. En het leuke van deze film is dat overal grappen gemaakt over mogen worden. Zeg maar. Net zoals in South Park. Dus over hetero's, maar ook over homo's zelf. En over de subculturen. En die film slaat dus enorm aan. Het leuke in Frankrijk is dat er niet alleen maar gays zelf heen gaan, maar ook hetero's. Net zoals films voor hetero's ook natuurlijk door gay mensen gezien kunnen worden. Mm-hmm. Dus deze film met een breder publiek te bereiken. En hij draait nu de komende week in allerlei bioscopen. Er zijn voorpremières in de grote steden. En ja, ik hoop dat deze film ook in Nederland een klein beetje voet aan de grond kijkt. Want ik heb zelden zo hard gelachen als op deze film. Het is zo sarcastisch en grappig en goed, maar ook op een hele liefdevolle manier. Want uiteindelijk is de moraal van de film, als we allemaal wat meer begrip van elkaar tonen en wat meer interesse in elkaar tonen, wordt het een mooiere wereld bij. Dat is vind ik een mooie boodschap toch in deze tijd.
0: Heel mooi. Nou, je hebt mij echt helemaal. Dit klinkt echt geweldig.
2: Hou je van dat South Park-achtige animatie?
0: Ja, zeker. Ik keek vroeger altijd al met mijn vader, zeg maar, South Park op de bank. En
2: goed.
0: Ja, dus dit klinkt echt als mijn ultieme geweldige droomfilm. Maar hij is dus alleen deze week in de bios, als ik het goed begrijp.
2: Deze week zijn er voorpremières. Dus deze week zijn er ook speciale vertoningen in. Het heet dat Pride Nights. En er zijn ook drag queens. En je krijgt Prosecco gratis.
0: Geweldig.
2: In het kader van de World Pride. En van de volgende week draait het dus breed in de bioscopen in Nederland. In geloof ik 80 steden. Dus je kan er de komende weken heen gaan. Als je denkt van ik heb Spider-Man gezien en de Odyssey, dan is Jim Queen een heel leuk alternatief. En ik denk dat je het bij mij eens bent en dat je iedereen gaat roepen, ga naar die film, want hij is wel Frans en het zit er geen grote sterren in, maar hij is wel ontzettend grappig en je kan erg lachen om jezelf ook, want ik denk dat iedereen wel een bepaalde grap is in zichzelf herkent, zeg maar. Dat je denkt van, nou, zo ben ik ook of ik ken vrienden die zo zijn en niemand wordt gespaard en dat vind ik altijd wel fijn.
0: Geweldig. Oké, om af te sluiten, wat voor cijfer geef je de film?
2: Ik geef gewoon een dikke 8. Dat komt ook omdat ik een vrolijke bui ben, maar gewoon een dikke 8 en dat is een goed cijfer volgens mij.
0: Oké, ik vind dat ook een goeie. Oké, dus
2: ja,
0: Jim Queen, ik ga hem zeker op mijn lijstje zetten. Je hebt mij helemaal
2: overtuigd. Zoek de trailer maar op YouTube en dan kan je kijken of je het echt leuk vindt, maar ik denk het wel.
0: Nou, dankjewel Robert.
2: Heel graag gedaan, Imani.
0: Yes, dus als je nu aan het luisteren bent en je denkt, nou, ik wil even wat anders zien dan Spider-Man, ik wil iets anders zien dan de Odyssey, dan ga je lekker naar Jim Queen. Amazing, ik ga in ieder geval.

en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads, your city, your city.

0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: awards en live muziek van onder andere La Fils, BFL, Ken Ray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
5: Waar is dat geld?
4: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
6: En dan denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
3: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
7: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV en reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
8: Wat is dit heftig.
7: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
9: Waar zijn we beland? Ik draai door!
7: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is nu onder controle. Er is wel een hoop verwoest in het gebied. Deze natuurbeheerder maakt zich er flink zorgen over.
11: Kijk, het bijzondere zit eigenlijk in die kern. Er staat pistuiszanden met daarin echt de jeneverbestruiken. Maar alle flora en fauna, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Voor alle zeldzame soorten, ook de zandhagedis. Ik moet daar niet aan denken. Dus de schade is echt enorm.
10: Premier Jette kwam gisteren ook naar het gebied. De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden weer. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het is daarmee de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen bij de uitbraak in West-Afrika tussen 2014 en 2016 vielen meer slachtoffers. Op Curaçao lukt het maar niet om de criminaliteit echt aan te pakken. Daarom komen ze nu met nieuwe plannen. Ze noemen de actie Satis Est. Dat is papiaments voor het is genoeg. Correspondent Dick Draaier vertelt wat de politie gaat doen.
12: In de eerste plaats door meer zichtbaar op straat te zijn, zowel overdag als 's nachts. Mensen zullen dus, beloven ze, vaker politieauto's en controles zien. En ook wil de politie bewoners op het hart drukken en toeristen om geen waardevolle spullen achter te laten in de auto. Want dat gebeurt ook nog veel, zeggen ze. En ook voor verlichting te zorgen rond je woning.
10: Het leven is op Curaçao 4 keer duurder dan hier bij ons, terwijl de meeste mensen een stuk minder verdienen. Daardoor neemt de criminaliteit al jaren toe op het eiland. En Nederlandse filmfanaten gaan met plezier naar België om de Odyssey te kijken, zoals hij volgens regisseur Christopher Nolan bedoeld is. In Brussel is de film namelijk te zien op 70 mm film. Deze redacteur van het Financieel Dagblad legt uit wat je daarvan merkt.
13: Je hebt in Brussel, als je hem daar kijkt, heb je dus eigenlijk 2 hele grote voordelen. Namelijk dat het scherm enorm is. En het andere is dus dat het echt op een filmplaat is gedraaid. En dat vinden mensen net als vinyl heel erg leuk. Dat er dus echt iemand achter de projectie zit. Dat je die flikkering ziet in de witste stukken van van het beeld.
10: Een kaartje voor de film in Brussel kost dik €30, maar dat hebben bezoekers nu dubbel en dwars voor over. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt later een buitje en het wordt 20 tot 24 graden.
14: Festival FOMO.
15: Hell no.
14: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
15: Oh my god.
14: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
16: Good morning, rise and shine. Zometeen hoor je Toxic, Silvio en Jan Felix. Maar eerst Spider, Game Story Speakers.

En wees even eerlijk, hè? Zou jij snitchen als je weet dat je er gewoon echt gekke money mee zou verdienen? Are you ready? Phonics! Ja, een vrouw uit Colombia, die deed het dus. Want zij ging helemaal viral nadat ze dus vertelde dat ze haar met haar geroddel gewoon 2 huizen heeft kunnen kopen. Besef hè, met roddelen 2 huizen in this economy is crazy. Want zij wist dus alle roddels uit de buurt. Ze wist familie, ruzies, ze wist geheime relaties. Dat de buurman van 48A het stiekem deed met de vrouwman. Met de vrouwman. Ja, kan natuurlijk. Met de vrouw van de nummer 7A. Nou, en daar heeft ze dus eigenlijk een heel businessmodel van gemaakt. Want wie iets wilde weten, die moest betalen. Gewoon eigenlijk een soort roddelblad. En daardoor ben ik dus eigenlijk heel benieuwd. Zou jij hetzelfde doen in die situatie? Dus stel voor, iemand biedt jou 100.000 euro. Maar dan moet je dus wel het grootste geheim van je beste vriend of beste vriendin verklappen. Zou je dat dan doen? Of zeg je misschien van nee man, ik ben echt op loyalty en ik zal nooit, maar dan ook echt nooit mijn vrienden snitchen voor welk bedrag dan ook. Ook al is het een ton hè, ook al is het een ton. Is veel money hè, is echt veel money. Laat het me even weten in de NPO Luister app, stuur me even een gezellige spraakmemo. Dus zou jij jouw mattie, jouw allerbeste mattie, of misschien niet eens je mattie, want ja, deze vrouw die ze snitchen gewoon haar buren, jeetje toch? Zou jij in ieder geval iemand

0: It's the time of the year.
1: Are you ready?
2: Phonix. Imani.
3: Ja, zou jij snitchen als je er een soort van verdienmodel van zou kunnen maken? Er is namelijk een vrouw in Colombia en deze meid heeft gewoon 2 huizen gekocht. Nadat ze dus de buurtroddels aan het verkopen was. En eigenlijk, ik zat er zo over na te denken en ik dacht, dat is best een dik systeem. Want dan stel voor, ik mag buurvrouwen 48a, mag ik niet? En dan ga ik gewoon naar haar toe en ik zeg, hé, luister dan. Geef me some lijpe juice. En dan, ja. Dan kan je er gewoon altijd. Dan heb je gewoon iets op iemand. Maar ja, het is wel natuurlijk niet echt heel goed. En ja, blijkbaar ben ik wel niet de enige die er zo over denkt. Want Joey die zegt ook gewoon van, ja, ik zou gewoon snitchen. En ik geef diegene een Rolex. Weet je toch? Money is money. Kim die zegt, nee, never. Mijn vriendinnen zijn me alles, dat kan ik niet. Buren daarentegen, je kan altijd verhuizen. Dat is ook nog wel een goeie. Ga je gewoon even iedereen snitchen daar en dan van dat geld koop je gewoon weer een nieuw huis. En dan ga je elke keer zeg maar door. Tigo die zegt, ligt eraan welke vriend het is. Haha. Zo, ja, lekker ben jij dan, Tigo. Oh, oh, oh. Bo.
4: Savage hoor, die laatste.
3: Toch? Die vind ik ook wel savage. Gewoon van, ja, vriend A, nee, die doe ik niet. Maar zo, vriend B over daar. Nou.
4: Ja, vriend Z, dat maakt niet uit.
3: Ja, dat zeggen. Al zijn business, die gooi ik gewoon op straat voor het juiste bedrag.
4: Echt zo.
3: Zou jij het doen?
4: Dat is een moeilijke kwestie wel, hoor. Want aan de ene kant denk ik nee, want iemand vertelt je wel echt iets in vertrouwen. Gewoon als het een goede vriend of vriendin is.
3: Ja.
4: Ja, buren zou me inderdaad niet heel veel uitmaken.
3: Nee, toch?
4: Nee.
3: Gewoon gekke buurtdrama veroorzaken.
4: Ja, hoeveel heb je nou met je buren?
3: Ja, ik moet zeggen, ik heb dus een ringbel. En soms, mijn straat kan best wel Sensa zijn.
4: Oh,
3: en soms, ja. Dan zit ik thuis en
4: gewoon
3: denk ik,
4: TV te kijken naar je ringdeurbel.
3: Ja, wat gebeurt er? En dan ga ik gewoon inderdaad intunen op mijn ringbel. En dan krijg ik gewoon alle sensatie mee. Ja, ik geniet daar wel van.
4: Jij kan ook zo'n roddelpraat beginnen.
3: Ik denk
4: geld verdienen.
3: Het wel. Nee, ik zeg het je, zeg maar, mamatties is echt een ander verhaal. Maar als het op mijn buren aankomt.
4: Ja, ja, why not?
3: Ja. Ja, ik zet gewoon al je business op straat hoor. Kom maar door. En dan inderdaad van dat geld koop ik gewoon een huis. En dan ga ik gewoon verder on to the next. Om de volgende straat te terroriseren.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is nu onder controle. Er is wel een hoop verwoest in het gebied. Deze natuurbeheerder maakt zich er flink zorgen over.
1: Kijk, het bijzondere zit echt in die kern. Dus daar heb je stuiszanden met daarin echt de jeneverbestruiken. Maar alle flora en fauna, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Voor alle zeldzame soorten, ook de zandhagedis. Ik moet daar niet aan denken. Dus de schade is echt enorm.
0: Premier Jette kwam gisteren ook naar het gebied. De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden weer. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het is daarmee de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen bij de uitbraak in West-Afrika tussen 2014 en 2016 vielen meer slachtoffers. Op Curaçao lukt het maar niet om de criminaliteit echt aan te pakken. Daarom komen ze nu met nieuwe plannen. Ze noemen de actie Satis Est. Dat is papier mens voor het is genoeg. Correspondent Dick Draaier vertelt wat de politie gaat doen.
2: In de eerste plaats door meer zichtbaar op straat te zijn, zowel overdag als 's nachts. Mensen zullen dus, beloven ze, vaker politieauto's en controles zien. En ook wil de politie bewoners op het hart drukken en toeristen om geen waardevolle spullen achter te laten in de auto. Want dat gebeurt ook nog veel, zeggen ze. En ook voor verlichting te zorgen rond je woning.
0: Het leven is op Curaçao 4 keer duurder dan hier bij ons, terwijl de meeste mensen een stuk minder verdienen. Daardoor neemt de criminaliteit al jaren toe op het eiland. En Nederlandse filmfanaten gaan met plezier naar België om de Odyssey te kijken, zoals hij volgens regisseur Christopher Nolan bedoeld is. In Brussel is de film namelijk te zien op 70 mm film. Deze redacteur van het Financieel Dagblad legt uit wat je daarvan merkt.
3: Je hebt in Brussel, als je hem daar kijkt, heb je dus eigenlijk twee hele grote voordelen. Namelijk dat het scherm enorm is.

0: is gedraaid. En dat vinden mensen, net als vinyl, heel erg leuk. Dat er dus echt iemand achter de projectie zit. Dat je die flikkering ziet in de witste stukken van het beeld.
1: Een kaartje voor de film in Brussel kost dik €30. Maar dat hebben bezoekers nu dubbel en dwars voor over. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt later een buitje en het wordt 20 tot 24 graden.
2: Imani, good morning. Zometeen Equals en Louis Vos door je speakers. Maar je hoort nu Highest Flex, Yves Laurent.

0: anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord wat van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt, ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: opdachten. Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders geworden. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem.
0: Schat, ik ben volwassen.
2: Oneindig. Ronnie Flex KM en Nima Nakesa.
3: De moordende minuut.
2: Ja, zometeen kan je weer meedoen met het spannendste spelletje van de radio. De moordende minuut. En het enige wat je moet doen is even antwoord geven op de kwalificatievraag. En dat is namelijk, welke hip-hop artiest speelt een rol in de film The Odyssey? Laat het me weten in de NPO Luister-app. En wie weet neem jij het zo op tijdens de moord.

0: Flik, Fik, Tony door je speakers en het is tijd voor het spannendste spel van de radio.
1: De moordende minuut.
0: En dat speel ik vandaag met Charlene. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Charlene. Hoe schat je je kansen vandaag een beetje in?
2: Wel goed, denk ik. Hoop het.
0: Oké, ik hoop het. Ik heb toch wel even wat meer confidence nodig.
2: Ja, het is nog vroeg.
0: Ja, ik hoor je. Het is echt heel erg vroeg. Maar ik heb er een positief gevoel over. Je weet hoe het werkt. Zometeen krijg je een minuut de tijd. Minimaal 6 vragen goed. En mocht je die niet goed hebben, dan mag er ingebeld worden om die tickets. Het zijn ze nu een Fernando mop. Mok. Voor mij is het ook vroeg. Om die dus weg te snatchen. Maar ik ga er helemaal van uit dat jij gewoon het gewoon gaat killen vandaag, toch, Charlene?
2: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Precies. Ben je ready? Dan ga ik de timer voor je zetten.
2: Ja hoor.
0: Oké, let's go. Welke hiphopartiest speelde een rol in de film The Odyssey?
2: Travis Scott.
0: Yes. Wat is de grootste landdier op aarde?
2: Pas.
0: In welke stad vind je het standbeeld van Manneke Pis?
2: Antwerpen, Brugge.
0: Waar staat de afkorting KLM voor?
2: Koninklijke Luchtvaartmaatschappij.
0: Maak de lyrics af. Ja, we kunnen dom doen, baby.
2: Pas. Ja,
0: hoeveel kaarten zit er in een kaartspel?
2: 64.
0: Hoe heet de vriendin van Donald Duck?
2: Katrien.
0: Hoeveel seconden zitten er in 3 minuten?

0: Fucked up.
1: Ja, nee. Het ging echt niet goed.
2: Nee, het ging even left. Hoeveel denk je dat je er zelf goed hebt?
1: 1. Volgens mij. 2.
2: We gaan even kijken.

0: Helaas, 3. Goed. Dus dat betekent dat Charlene helaas vandaag is het niet gelukt. Maar geen stress, want je weet toch, we gaan het gewoon een andere keer een rematch met je doen. En dan hopen dat het goed komt.
1: Dat
0: betekent dus wel dat die Fernando Mok weggesnashed kan worden door degene die nu inbelt. En dat is vandaag naar Rotterdam. Ik zie dat de lijn al rood gloeiend staat. Oh ja, Bo, je mag hem gelijk even doorzetten. Ja.
2: Ik zet je nu door.
0: Joep.
3: Ja.
0: Hallo, een hele goede morgen.
3: Een hele goede morgen. De mannekepis staat in Brussel.
0: Jij zegt de mannekepis staat in Brussel?
4: Ja!
0: En dat is helemaal goed!

0: Maar ja, gefeliciteerd! Met wie heb ik het genoegen überhaupt?
1: Met Mike, goedemorgen!
0: Met Mike, goedemorgen! Nou, je komt er gelijk in met een banger. Jij gaat er vandoor met een Fernando-mok.
1: Kijk, eindelijk!
0: Ja, toch? Dat is toch helemaal top? Ik ga helemaal zorgen dat hij jouw richting opkomt. Had je het al eerder geprobeerd bij de moordende minuut?
1: Nou, gewoon zo vaak, dat wil jij niet weten.
0: Dat meen je niet. Oh, maar zo zie je maar weer, hè. De aanhouder, die wint.
1: Altijd.
0: Ja, toch? Nou, geniet van je dag en geniet van je heerlijke Fernando-mok.
1: Dankjewel.
0: Is goed, doei doei.

effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your

0: Investeer nu vanaf €200 per week. Check funnyxad.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials @youngambition.nl.

0: CV.nl en socials voor alle info.
1: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
3: Phonix Afro.
2: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt de VN-mensenrechtenchef. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens de VN dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Flinke problemen door de droogte. Voor de natuur, voor binnenvaartschepen, maar ook voor sommige mensen die op een woonboot wonen. Verslaggever Vincent van Rijn is op inspectie bij een woonboot die in de buurt van Arnhem ligt.
9: Ja, het is om eerlijk te zijn best wel een triest gezicht. Die woonboot waar ik nu voor sta ligt helemaal droog. De bak waar de woonboot op rust ligt op de grond. En om die woonboot heen ligt bijvoorbeeld een drijvend terras met een picknicktafel en lampjes. Nou, normaal gezellig op het water, nu ook helemaal op de bodem.
8: Marloes en Henk wonen met hun kinderen op die woonboot. Henk vertelt dat ze flink in de problemen zitten nu hun huis droog ligt.
10: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. De toiletten, het zwarte water wordt op open water geloosd.
9: Beetje middeleeuws nog, überhaupt, maar goed.
10: Vrij middeleeuws. Vrij middeleeuwse luchten ook, helaas. Omdat we dus droog liggen, lozen wij nu niet in het water, maar op het land. De ontlasting maakt niet dat het heel vrij ruikt met de warme dagen.
8: En Nina uit Tilburg heeft een studenten-Oscar gewonnen. Nina Broers won met haar film Waar is mijn libido? De Student Academy Award. In de fictieve documentaire is Nina zelf te zien, samen met twee acteurs die ze scènes uit haar verleden laat naspelen.
11: Eigenlijk was Waar is mijn libido de hoofdvraag. Dus ik had geen libido. En dat was best wel een heel lange worsteling. En al mijn relaties liepen erop stuk. Waar ligt dat dan precies aan? Het riep heel veel vragen op bij mensen ook. Van, ja, waar ligt dat dan aan inderdaad?
8: Winnaars van de Student Academy Awards krijgen naast de medaille een paar duizend euro. Ook, en een paar duizend euro ook de kans om te netwerken met Amerikaanse filmmakers. Nina is de vierde Nederlandse winnaar van de prijs voor studentenfilms. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt later een buitje en het wordt 20 tot 24 graden.
2: Festival FOMO.
12: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
12: Oh my god.
2: Deze week Latin Village. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt de VN-mensenrechtenchef. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens de VN dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Flinke problemen door de droogte. Voor de natuur, voor binnenvaartschepen, maar ook voor sommige mensen die op een woonboot wonen. Verslaggever Vincent van Rijn is op inspectie bij een woonboot die in de buurt van Arnhem ligt.
1: Ja, het is om eerlijk te zijn best wel een triest gezicht. Die woonboot waar ik nu voor sta ligt helemaal droog. De bak waar de woonboot op rust ligt op de grond. En om die woonboot heen ligt bijvoorbeeld een drijvend terras met een picknicktafel en lampjes. Nou, normaal gezellig op het water, nu ook helemaal op de bodem.
0: Marloes en Henk wonen met hun kinderen op die woonboot. Henk vertelt dat ze flink in de problemen zitten nu hun huis droog ligt.
2: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. De toiletten, het zwarte water wordt op open water geloosd.
1: Beetje middeleeuws nog, überhaupt, maar goed.
2: Vrij middeleeuws. Vrij middeleeuwse luchten ook, helaas. Omdat we dus droog liggen, lozen wij nu niet in het water, maar op het land. De ontlasting maakt niet dat het heel vrij ruikt met de warme dagen.
0: En Nina uit Tilburg heeft een studenten-Oscar gewonnen. Nina Broers won met haar film Waar is mijn libido? De Student Academy Award. In de fictieve documentaire is Nina zelf te zien, samen met twee acteurs die ze scènes uit haar verleden laat naspelen.
3: Eigenlijk was Waar is mijn libido de hoofdvraag. Dus ik had geen libido. En dat was best wel al heel lang een worsteling. En al mijn relaties liepen erop stuk. Waar ligt dat dan precies aan? Het riep heel veel vragen op bij mensen ook. Van, ja, waar ligt dat dan aan inderdaad?
0: Winnaars van de Student Academy Awards krijgen naast de medaille een paar duizend euro. Ook de kans om te netwerken met Amerikaanse filmmakers. Nina is de vierde Nederlandse winnaar van de prijs voor studentenfilms. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt later een buitje en het wordt 20 tot 24 graden.
4: Imani, good morning. Zometeen hoor je muziek van Delisa en FJ. Maar eerst Malfez Joe met Pile door je speaker.

Ja jongens, het is weer zover. Ik ben denk ik weer gescamd gisteren. En nu voor 30 euro op straat. Phonics. Imani. Tenminste, dat denk ik. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jouw oordeel erover is. Ik ben gewoon altijd een heel makkelijk doelwit. Ook als straatverkopers mij iets willen aansmeren. Ja, ik val er altijd voor. Dus gisteren, ik had mijn nagels gedaan en ik loop die salon uit. En er zit een Indische man en die begint op een gegeven moment te praten over dat hij mijn chakra's kon zien. En dat hij zag dat ik een hele goede energie had. En ja, op een gegeven moment moest ik dus een bloem in mijn hoofd nemen en een cijfer en die moest ik opschrijven. Nou, dat had ik gedaan. En toen had hij dus precies die bloem en precies datzelfde cijfer opgeschreven. En toen dacht ik, ja, nou heb je mij. Nou heb je mij. En toen ging hij allemaal dingen vertellen van, ja, en je hebt een beetje rugpijn en jij hebt dit. En hij ging gewoon allemaal dingen zeggen waarvan ik dacht, oh my god, hoe weet jij dit? Dit is waar, dit gaat over mij. Ja, en hij bleef maar doorgaan. En op een gegeven moment moest ik ook dan 3 woorden opschrijven die ik heel graag wil in mijn leven. Nou, en je raadt het al. Hij schrijft precies die 3 woorden op. En toen dacht ik, oh mijn god, hoe kan hij dit weten? Maar ja, je raadt natuurlijk al waar het verhaal naartoe gaat. Op een gegeven moment trekt hij een boekje uit zijn zak. En ja, hij liet een foto zien van een soort weeshuis volgens mij. En toen zei hij van, ja, ik weet niet. Do you want to give money to the children in the orphanage? En toen schreef hij nog op, rijke mensen geven 100 euro, middelrijk geven 200 en superrijk geeft 300. En toen zei ik, ja meneer, ik heb niet zoveel geld hoor. Toen zei ik, ja, ik kan je wel 30 euro geven. Nou, toen ik naar de pinautomaat lopen. Pinautomaat heeft geen contactloos. Hij zegt, ja, je kan ook overmaken. Dus nou ja, ik dacht, weet je. Ik was zo hooked. Ik geloofde zijn verhaal zo erg. Ik maak gewoon die 30 euro over. Maar ik dacht al gelijk van, ja, ik weet niet. Dus ik googelde. En ik zag dus wel dat meer mensen, ook in de UK en zo, dat dit hun ook overkwam. Maar ja, ik denk gewoon van, weet je, het kan een scam zijn, hè. Maar ik zie gewoon graag het goede in mensen. En ik voelde geen bad vibes. Het voelde gewoon als goede energie. En ik dacht wel van, ja, hoe weet hij dan al deze dingen? Het kan toeval zijn, maar ja, dan is het wel heel erg toevallig. En nu weet ik dus gewoon niet van, Imani, jij bent gewoon super naïef. En jij gelooft gewoon alles wat jou wijsgemaakt wordt. Of ben ik gewoon gescamd? Please, iemand die hier meer over weet, verlicht mij, enlighten me, vertel mij. Wat is er hier gebeurd, denk jij? Laat het me even weten in de NPO Luister-app. En dan ondertussen hoor je KM door je speakers met Blijf Rustig.

0: Big Girl Molly and Bees and Honey door je speakers.
1: Alex. Imani.
0: Ja, ben ik geblest of ben ik opgelicht? Dat vroeg ik jou nadat ik vertelde dat ik gisteren een man was tegengekomen. Die ging mij allemaal dingen vertellen waarvan ik dacht, hey, ja, dit klopt best wel. En hij vroeg me een paar woorden op te schrijven op een papiertje. En hij had precies die woorden opgeschreven. Toen dacht ik, nou, dit kan geen toeval zijn. Maar ja, het verhaal eindigde wel in, ja, kan je geld geven voor een weeshuis? En ja, nu vraag ik me dus af van, Imani, ben je nou weer eens naïef geweest? Ben je er weer voor gevallen? Of ben ik gewoon geblest, weet je? En heb ik uiteindelijk ook nog gewoon eventjes geld gegeven aan een goed doel, basically. Nou, Remy die zei in de NPO Luister-app van Norman, je gaat een random iemand die toevallig iets goed raadt toch geen 30 euro geven. Nou, ik dacht dat dit een safe space was. Pip die zegt, ik denk echt dat je het moet zien als een soort van straat-entertainment. Normaal doet iemand een act en deze man die leest gewoon een soort van je future en daar heb je hem een tip voor gegeven. Ja, weet je? Zo probeer ik het ook te zien. Ik was gewoon even geëntertained en ja, ik heb hem gewoon geld daarvoor gegeven. Maar nu ik toch in mijn waarzegbol kijk, zie ik dat het zo meteen tijd is voor Rewrite met Jamie Joy.
2: Nou, jij moet
0: Hallo.
2: Ook. Ik ga je ook geld geven. Toch? Dit heb je echt goed
0: Dit heb ik goed voorspeld.
2: Ja,
0: hè?
2: Zeker.
0: Krijg ik dan nu 30 euro, dan is zeg maar mijn schade weer een soort van recht getrokken. Wat denk jij? Denk je dat ik opgelicht ben?
2: Ja, zeker.
0: Echt?
2: Ja, nee, ik geloof echt in spiritualiteit en dat mensen je future kunnen voorspellen en zo. Daar geloof ik echt in. Maar er zijn, weet je, je hebt toch zeg maar van die illusionisten en zo die dan kaarten trekken en dat ze dat raden.
0: Daar dacht
2: ik heb
0: ook
2: het
0: aan.
2: Idee dat dat gewoon, wat je nu vertelt, klinkt gewoon meer als dat.
0: Ja, maar hoe dan? Want ik dacht nog van, want hij draaide zich om en ik dacht nog, leest hij misschien de afdruk van wat ik.
2: Ja, ik weet ook niet hoe dat staat met die illusionisten ook niet. Maar ik heb gewoon het idee dat dat het is.
0: Ja.
2: Alleen ik denk voor jezelf, kan je gewoon beter denken van wat het ook is.
0: Ja.
2: Ik heb mijn geld gegeven en dat komt goed terecht. En ik heb het uit een goed hart gegeven en dan is het oké.
0: Ja, dat hoop ik gewoon
2: toch?
0: Vooral. Van dat, dat het inderdaad het geld goed terecht komt. Want dat vind ik niet erg, die 30 euro, weet je. Maar ik hoop gewoon niet dat ik nu soort van inderdaad dan mijn geld heb gegeven aan iets wat niet goed is of zo. Snap wat ik bedoel?
2: Ja, nee, dat zou je nooit weten. Maar de intentie van het geven was goed. En that's all that matters.
0: Period. Clock it. Maar als jij dan even in jouw glazen bol kijkt in de toekomst, wat kunnen we dan zo meteen gezellig verwachten bij Rewind?
2: Ik heb een morning mashup klaargezet, net als Quincy. En ik heb twee, dat ga ik wel afklappen, echt twee classics gemixt.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En mag ik al weten? Oh nee, dan mag ik het al nu nog niet weten natuurlijk.
2: Ja, nee, dat kan niet.
0: Helaas. Dan moet je gewoon even gaan intunen bij Rewind.
2: Ja.
0: Nou, je hoort het. Gisteren zag ik een berichtje binnenkomen. Goedemorgen, Jamie Imani. Mensen halen ons helemaal door de war nu dat wij hier elke ochtend zitten. Maar zometeen Rewind met Jamie Joy.

altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials @youngambition.nl.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
2: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Phonics Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: De FOMO Show is terug bij Caro en CRV en reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door!
1: Stream de FOMO Show gratis vooruit via NPO Start.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen.
5: Energiecrisis.
4: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over het staakt het vuren werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. Gianni Infantino blijft gewoon de baas van de FIFA. Dat is de uitkomst van een crisisoverleg in Marokko, waar de hele FIFA-top bij elkaar kwam en zijn steun heeft uitgesproken voor de Zwitser. Infantino lag onder vuur toen hij aandelen van het WK in de verkoop wilde zetten. Dat plan trok hij later in en hij bood excuses aan, maar veel voetbalbonden zijn nog steeds boos. De Europese bond UEFA wil nog steeds van hem af, zegt mijn collega Suze van Kleef.
7: Infantino die wil in maart voor de 4e keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion en is dit alsnog het einde van Infantino? Nou, wordt dus weer vervolgd.
6: En een grote vechtpartij gisteravond in Sneek in Friesland. Daar is de Sneekweek bezig, een grote zeilwedstrijd en een al even groot feest. Maar op een eilandje in het Sneekermeer zijn mensen met elkaar op de vuist gegaan, zegt de organisatie.
8: Ja, wij hier een vechtpartij van een groep en dat rommelt uit de hand. En ja, daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging en is ik opgeschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. En dus die moeten we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
6: Nou, het gaat mogelijk om hooligans van Cambuur en Heerenveen. Er zou iemand gewond zijn geraakt doordat hij in zijn oor is gebeten. En ook zou er iemand tegen zijn hoofd zijn geschopt. Gewone bezoekers moesten daardoor urenlang wachten voordat ze eindelijk met een pontje van het eiland weg konden komen. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar. Vandaag in het noorden valt later een buitje. En het wordt 20 tot maximaal 24 graden.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god.
9: Deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
11: Goedemorgen, Rio is vandaag met mij. Zometeen Fijs en Winnen en ook Jonna Frezen en Sharex staan voor je klaar. Maar eerst, The Woo.

hey, weer een vrouwelijke stem. Er gaat iets mis daar. Nee hoor, het is gewoon vakantieperiode. En ja, bijvoorbeeld Quinna, die moet ook gewoon een keer op vakantie kunnen, toch? Hij staat altijd voor je klaar. Deze man heeft ook wat rust nodig. Dus ik ben hier, maar niet getreurd. Je krijgt ook van mij de lekkerste hits van toen en van nu. Ik heb Ronnie Flex en Emma Hayes bijvoorbeeld voor je klaarstaan. En Ronnie en Lil Kleine, die hebben natuurlijk aangekondigd dat ze met nieuwe muziek gaan komen. Zodra dat er is, ga je dat ook van ons krijgen. Net als muziek van Frenna, die deze zomer echt hit na hit aan het droppen is. Eergisteren zag ik Fitcheck voorbij komen. Maar ook deze

0: zelf naar gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

in het raden van muziek. Ken jij een nummer gelijk vanaf de eerste toon? Dan is dit spel voor jou. In the morning.

Als je mij een beetje kent van het weekend, waar ik altijd tussen 1 en 4 zit. Ik hou van goede classics. Dus dat kan je wel verwachten. Maar verder ga ik geen hints geven hoor. Is het echt gewoon helemaal aan jou om te kijken, ja, of jij die feeling een beetje hebt dat je die nummers kan raden. Is dat nou het geval? Pak dan de NPO Luister-app erbij en laat me weten welke twee tracks jij hoort. Weet je de titel niet of de artiest niet, dan mag je het ook gewoon inzingen. Hè? Word ik heel vrolijk van als je voice mee me stuurt. Nou goed, ik ga mijn mashup aan je laten horen. Bear with me, hè? Ik ben niet zo'n goede DJ-mixer als Quincy, maar ik heb mijn best gedaan. Welke twee tunes hoor jij in deze morning mashup?

twee tunes hoorde je. Kon jij het gelijk raden of denk je, hè? Wat was het ook alweer? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd wie het snelste is. Welke artiest, welke titel, welke twee tracks hoorde je deze donderdagochtend?

0: eentjes sowieso, Sean Paul, met Temperature. En ik kan zo niet op die naam komen van het andere liedje. Oh, ik vind dit echt vreselijk.
1: Je hoorde de memo van Nanda die ze had ingestuurd in de NPO Luister-app. Ze zegt, die ene is sowieso Sean Paul met Temperature. En die andere, ik heb geen idee. Nou, Nanda, die ga ik je geven. Die klopt. Luca, die had hetzelfde probleem. Die had ook geen idee wat de tweede track was. Niels, die zegt, ja, die tweede track, dat is Nelly Furtado en Timbaland met Permissious. Nee, dat was het niet. Marvin dacht aan Justin Timberlake met Cry Me a River. En Nick die komt met Timbaland, The Way I Are. Is dat goed? Jazeker, dit waren de

Timbaland en Carrie Hilson en Temperature van Sean Paul. Die twee hoorde je deze ochtend in de Morning Mashup. En er waren een hoop goede antwoorden. Ja, Sofana, Splash, Danique, Donna, Jay, Siana. Allemaal shout-out naar jullie. Jullie hebben het goed geraden. Maar er was er maar één de snelste en dat is Nick. En dan ga ik je natuurlijk belonen met één van die twee tracks. Ja, persoonlijk word ik toch echt wel het blijst van deze.

Vanavond kan er iets heel bijzonders gebeuren. Ja, ik weet niks van voetbal, maar ik heb begrepen dat Ajax kans maakt om voor de vijfde keer te winnen. En dat is voor één iemand heel belangrijk. Quincy natuurlijk van Rewind. Zometeen ga ik je daar meer over vertellen. Eerst Distinct.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: It's Complicated met Jay.

0: Phoenix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Phoenix Afro.
1: Luister op Phoenix.nl of in de gratis NPO luister.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het drone-incident op het vliegveld van Leipzig was een poging tot een aanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Die drone werd gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. En er zaten explosieven aan vast die door het leger en terroristen worden gebruikt. Vermoed wordt dat Rusland erachter zit, maar het onderzoek loopt nog. Volgens de minister was het in ieder geval geen werk van amateurs. Sommige campinggasten en omwonenden in de buurt van de natuurbrand bij Venray mogen weer terug. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden ook weer. En de brand is dus onder controle. Er is wel een hoop verwoest in het gebied, zegt deze verslaggever.
2: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk. En je ziet dan ook door de dichte begroeiing in dat gebied dat de brandweerlieden daar echt onder hele moeilijke omstandigheden hebben moeten werken.
1: Ja, dat was natuurlijk premier Jette. Hij was gisteravond op bezoek in het gebied. De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. Het is nog steeds vakantie en dus ook druk bij de feestweek in Zandpoort Noord bij Haarlem. Gisteren was daar wel een culinair hoogtepuntje. Tientallen bakkers maakten een tiramisu van 300 meter lang, zien we bij de lokale omroep.
3: Alles gaat op, Zandpoorters hebben trek.
4: Heerlijke trek en vooral heel veel gezelligheid en gekkigheid.
5: Bent u een beetje tiramisu-fan?

0: tenten en alle zitplaatsen waren verkocht. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt later ook een buitje. En het wordt tussen de 20 en 24 graden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy.

0: lekker op vakantie. En nou zat ik te denken, hè? Kijk, aan de ene kant, iemand met vakantie is, dan moet je diegene gewoon met rust laten. Maar ik heb zo zin om Quincy te storen op zijn vakantie. Want ik zag dus dat vandaag een bijzondere dag is. Ajax, die gaat spelen tegen Shelbourne. En nou snap ik helemaal niks van voetbal. Maar waar ik wel iets van snap, is dat Quincy een weddenschap heeft al een half jaar lang. Dat hij zijn haar laat groeien totdat Ajax 5 keer wint. En dit is dus de kans dat hij misschien zijn haar eraf gaat halen. Dus ik dacht, weet je, ik ga hem toch gewoon storen op zijn vakantie. Sorry, Quinna.
1: Ja, nee, dat is helemaal geen enkel probleem. Hier mag je me altijd voor storen.
0: Ja, word er toch even gewoon bijgehaald, hè. Hé, hey, we gaan het zo over voetbal hebben. Maar eerst, wat is jouw uitzicht? Hoe is je vakantie?
1: Ja, tot nu toe een heerlijke vakantie. Ik moet toch stiekem zeggen dat ik de radio wel ietsjes meer mis dan ik van tevoren had gedacht.
0: Oh.
1: Maar ik weet wel dat als onder andere jij presenteert, dat de show in ieder geval in goede handen is. Dus dat laat me in ieder geval lekker op vakantie zitten.
0: Nou, zo lief. Maar het klinkt niet. Het is 10:15. Het klinkt een beetje alsof je in een badkamer staat.
1: Nee. Ik zit op dit moment gewoon eventjes in mijn kamer. Het is bijna 36 graden hier. Zo.
0: Dus,
1: ja, dan ga ik liever de schaduw in. Mijn vrouw die zit wel vol te bakken in de zon. Ik zeg, je bent niet goed. Maar ja, iedereen zijn ding, denk ik dan maar.
0: Ja, dat is waar. Ik zou ook meer team wifi op dit moment zijn. Niet zo zeiken, joh. Ja, als het hier is, dan ga je weer.
1: Hey, jullie zijn gek, man. Die UV-straling is hoog, hè. Nou, voor brandje en zo. Is niet voor mij weggelegd.
0: Oké. Nou, vandaag is dus een belangrijke dag. Waarom moet Ajax winnen?
1: Nou ja, ik ben dus inderdaad een half jaar geleden ben ik die Win Streak Challenge aangegaan op basis van die fan van Manchester United.
0: Mm-hmm.
1: Ajax moet 5 wedstrijden achter elkaar winnen, dan pas mag ik naar de kapper. Nou, vandaag spelen ze dus inderdaad in de Conference League tegen Shelbourne. Dit kan de 5e wedstrijd op rij zijn dat ze gaan winnen. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou het toch wel fijn vinden om in ieder geval weer de vrijheid te hebben om naar de kapper te kunnen.
0: Ja, precies, dat de keuze er is.
1: Want... Ja, voor nu blijft het wel de hele tijd me een beetje achtervolgen. Ik denk, ja, ik zou toch wel even wat anders met de koep willen doen. Dat mag dan weer niet, dus ja, ik ben wel echt heel zenuwachtig voor vandaag.
0: Je had niet verwacht dat het zo lang zou duren, hè?
1: Nee. Ik ging best wel optimistisch de challenge aan. Ja, eigenlijk wel tevergeefs. Maar nu zijn we wel lekker in vorm. Dus je zou moeten zeggen, dit gaat goed komen. Maar ja, de bal blijft rond, zou ik dan maar zeggen. Dus,
0: ja, kijk,
1: wat ik zeg, ik ben best wel zenuwachtig.
0: Ik moet zeggen, voetbal, dat trekt me niet. Maar ik vond deze hele challenge wel leuk. En je bent nu een half jaar niet geweest. En als je dan met beeld kijkt, dan zie je soms dus ook jouw foto voorbij komen. En in het begin dacht ik echt, oh Quinna, ik hoop voor je dat je snel naar de kapper kan. Maar ik zie nu die foto weer. Ik kan me bijna niet meer voorstellen dat jij zo'n korte koep had. Ik vind dit eigenlijk, ja, niet dat ik er dat het te toe doe wat ik vind, maar het staat je wel.
1: Ja, ik moet zeggen, vooralsnog zit de koep wel lekker. Maar wat ik zeg, kijk, de vrijheid om te bepalen wat je met je haar gaat doen, dat is wel heel erg fijn. En ja, nu hangt het letterlijk en figuurlijk boven mijn hoofd of ik wel of niet naar de kapper vanavond zou mogen potentieel.
0: Ja.
1: Dus,
0: nou, en stel ze winnen, ga je dan ook gelijk vanavond of morgenochtend een kapper daar opzoeken op je vakantie?
1: Nee. Ik denk dat we dan wel eens stijl moeten afsluiten. Dus bij deze ook gewoon een oproep aan mensen die kapper zijn. Ik denk dat we dat gewoon in de show moeten doen. In de show gaan we gewoon dat de koep gekortwiek gaat worden.
0: Kijk, radioman in hart en nieren, hè?
1: Nou. Ja, kijk, ik denk dat dat wel het leukste is. Het is begonnen achter de mic. Ik denk dat we hem dan ook zouden moeten eindigen achter de mic. Maar wat ik zeg, ik hou wel eventjes de slag om de arm. Ik ben legit zenuwachtig voor vanavond.
0: Ja, hoor, als je dit nu hoort, je denkt, hey, ik ben kapper, ik wil Quincy's haar wel knippen. Slijt even in de NPO Luister app. En het ligt allemaal in de handen van Ajax vanavond.
1: Ja, ik hoop dat het goed gaat komen.
0: Quincy, fijne vakantie nog even. Dankjewel. Je hoort hem maandag weer tussen 10 en 1 bij Rewind. Dit is Phonics. Jacques Chirac. Oké, sorry.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

iedere werkdag krijg je van Quincy een bakkie bizar. En dat vind ik al bizar op zich. Dat er zoveel gekke dingen gebeuren in de wereld. Dat je iedere dag eigenlijk wel een onderwerp hebt om over te kletsen. Mocht jij nou uitgepraat zijn met je collega's, I got you, want ik heb ook een bakkie voor je gezet. En dit is een leuke om over te kletsen. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dat dan zelf zouden doen binnen het bedrijf. Dat als iemand een hele grote fout maakt, want daar gaat het dit keer over, dat daar iets tegenover moet staan. Nou, heel mysterieus ben ik nu. Ik ga het je vertellen. Vandaag gaan we naar het dorpje Trento in Italië. En daar is een hele bijzondere traditie. Elk jaar kiest de bevolking een politicus uit met de domste beslissing van het jaar. En met die politicus moet er dan iets bizars gedaan worden. Nu is mijn vraag aan jou. Wat denk jij dat die traditie is? Is dat A, hij wordt in een kooi gezet en in het water gedompeld? B, zijn gezicht wordt op een ezel geschilderd? Of C, hij moet verplicht verhuizen? Nou, ik ben heel benieuwd waar jij mee komt. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Zometeen krijg je het antwoord van me. En misschien moet je dit zelf ook maar door gaan zetten voor die domme beslissingen.

0: met je vrienden gewoon wanneer het gesprek een beetje doodloopt. En vandaag het verhaal van een dorpje in Italië met een hele bizarre traditie. Zij hebben een traditie waarbij ze ieder jaar kijken wat de domste beslissing is die een politicus heeft gemaakt. Of welke politicus de domste beslissing heeft gemaakt, is het eigenlijk. En daar wordt iets mee gedaan. Jij kon het antwoord raden, was het A. Hij wordt in een kooi gezet en in het water gedompeld. B. Zijn gezicht wordt op een ezel geschilderd. Of C. Hij moet verplicht verhuizen. Saviel en een hele hoop anderen zeggen in de NPO Luister-app... het is antwoord B, zijn gezicht wordt op een ezel geschilderd. Dat is het meest safe ook, denk ik, van die drie. Maar Nanda, die komt hiermee.
1: JJ, ik denk dat het antwoord A is. Hij wordt in een kooi ondergedompeld in water. En ik denk dat het, omdat het in een kooi is, dat er stiekem ook wel haaien tussen zitten in dat water.
0: Ja, ik moest even lachen. Haaien? Ik denk, we hebben het over Italië. Maar toen dacht ik, voordat ik Nanda uitlag, laat me even googlen. Ja, er zwemmen dus wel haaien in Italië. I had no idea. Maar, wat is nou het juiste antwoord? Ik ga je vertellen, Nanda had het gewoon goed. De politicus met de domste beslissing wordt in dat dorpje in Italië ondergedompeld in het water terwijl hij in een kooi zit. Ik vind het echt een beetje medieval. Vroeger hadden ze van die harde manieren blijkbaar. En nu, tegenwoordig, is het dus meer stage. Hè. Ze doen het heel gecontroleerd om er echt een show van te maken. Maar ik vind het wel crazy dat dit ooit gewoon echt waar was. Er zijn echt gekke dingen in de wereld af en toe. Nou goed, jij weer je bakje om over te kletsen. Morgen staat er een nieuwe voor je klaar. En voor mij krijg je nu

Baga hoorde je bij Phonics Rewind. De enige plek met de lekkerste hits van toen en van nu. Die hoor je hier. Normaal met Quincy, maar vandaag met mij, Jamie Joy. Ik heb Atje voor je klaarstaan. Hele meneer. En ook Idali, Ronnie Flex en Zoe Tauran hoor je zo. Maar eerst CK en Olamide.

0: Want daar wil je bij zijn.
1: In the mood for vibes.
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Volg Vanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
3: It's complicated.

0: FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
1: Wat is dit heftig.
0: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
2: Waar zijn we beland? Ik draai door.
0: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse economie is de afgelopen maanden gegroeid. En flink ook. In 5 jaar tijd is het vertrouwen niet zo hard gestegen als nu. Dat klinkt heel lekker natuurlijk, maar het komt vooral omdat ondernemers in het begin van het jaar heel weinig vertrouwen hadden, zegt het CBS.
5: Ja, dat had alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten die toen net uitgebroken was. Met als gevolg direct enorm stijgende benzine- en dieselprijzen. Dus heel veel ondernemers zullen net als andere burgers hebben gedacht, oh jee, daar gaan we weer.
4: Maar uiteindelijk leek het toch wel mee te vallen dus. En dus is het vertrouwen weer gestegen. In Amsterdam en omgeving is afgelopen week ingebroken bij 3 brandweerkazernes. Er zijn dingen gestolen die voor de brandweer heel belangrijk zijn, zoals scharen die gebruikt worden bij het openknippen van auto's. Afgelopen nacht sloegen inbrekers opnieuw toe bij een brandweerkazerne in Amsterdam-Nieuw-West. Eer gebeurde het al bij Duivendrecht en ook in Amsterdam-Oost. En er is nog niemand opgepakt. Meisjes die in Engeland het leger in willen krijgen te maken met seksueel misbruik tijdens hun opleiding. De BBC heeft met verschillende slachtoffers gesproken. Eén iemand vertelt dat ze op haar 17e urenlang werd verkracht door haar collega-recruiten. Ze deed aangifte bij de Britse politie, maar er werd niemand vervolgd. En Nina uit Tilburg heeft een studenten-Oscar gewonnen. Nina Broers won met haar film Waar is mijn libido? De Student Academy Award. In de fictieve documentaire is Nina zelf te zien, samen met 2 acteurs die ze scènes uit haar verleden laat naspelen. Met als grote vraag, waarom heb ik geen zin in seks?
6: Omdat ik zelf heel lang heb gezocht, naar een antwoord op de vraag, waar is mijn libido? En een hele route afgelegd langs seksologen en doktoren en andere hulpinstanties. En te zoeken om een antwoord op die vraag te krijgen. En eigenlijk heeft ik nergens een stap vooruit kunnen zetten. Dus het was een beetje een insteek qua last resort. Van misschien kunnen we met z'n allen even kijken naar hoe en wat. Om een antwoord op die vraag te kunnen vinden.
4: Ja, winnaars van die Student Academy Awards krijgen naast de medaille en €1.000 ook de kans om te netwerken met Amerikaanse filmmakers. Nina is de 4e Nederlandse winnaar van die prijs voor studentenfilms. Het weer een mix van zon en wolken vandaag bij 22 tot 25 graden. Vanavond valt er mogelijk een buitje. Morgen een dag met veel zon. Het wordt dan max 25 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

En ik vind dit, deze twee echt couple goals. Ze zijn ruim 6 jaar samen, 3 kinderen verder. Maar je ziet gewoon de plezier die ze hebben. En momenteel zijn ze dus op vakantie in Barbados. Haar geboorteplek. En ze gaan daar helemaal los. De stories die ze posten. Ze zijn lekker aan het dansen samen, op zo zacht gezegd. Het gaat los. Je ziet hoofden omdraaien van wow, deze twee, die gaan ver. Ga terug naar je hotelkamer. Maar nee, ze doen het gewoon lekker daar. En dat moet ook kunnen. En er zijn van die tracks die dat ook bij mij naar boven halen. Als er een feestje is, dat ik gewoon denk, gonna wind that waist. En ja, je gaat gewoon los. Het haalt het in je naar boven. En dat gebeurde ook bij Rihanna. En nu ben ik benieuwd, wil ik graag van jou weten, welke track zorgt ervoor dat dat bij jou gebeurt? Dat je gewoon zonder schaamte ouderwets wil schuren en losgaat. En het niet uitmaakt dat mensen kijken. Welke track zorgt ervoor, ja, dat je gaat zweten, dat je niet stil kan staan? Dat wil ik graag van je weten in de NPO Luister app. Want die track, die ga ik dan zo voor je draaien. Gewoon op je donderdagmiddag.

0: non-stop van Gyptian. En dan denk ik, oh, ik vind Gyptian inderdaad echt een artiest waarbij je ook niet stil kan staan. Maar non-stop zou dan niet mijn eerste keuze zijn persoonlijk. Maar goed, jij mocht kiezen en uiteindelijk ben ik voor deze keuze gegaan. Want dit is inderdaad een track waarvan ik denk, oh ja, hier zou ik los op gaan. En ik weet zeker dat jij er ook los op gaat op je donderdagmiddag. En als jij gewoon op je bureaustoel aan je werk zit, ja, succes met stil blijven zitten.
1: JJ, dan ga ik toch echt voor Beanie Man met Dancehall Queen. Je bent dan echt de queen of

0: Kinks Rewind. En soms kunnen kinderen met hele eerlijke vragen komen. Als je kinderen hebt, dan herken je dat wel. Die van mij ook. Die komen soms met vragen dat ik denk, hè? Hoe komen ze hier nou op? En er was een moeder op Instagram, of TikTok eigenlijk. En die kreeg ook zo'n vraag van haar zoontje. Die zei, hey, charge die vrouw voor die milkshake. Moeten mensen daarvoor betalen voor die milkshake? Hij had het over de track Milkshake van Kelis. En die moeder, die dacht, hoe ga ik dit nou uitleggen? Maar die kwam het toch met een geniaal antwoord.
1: In the song, my milkshake brings all the boys to the yard. I could teach you, but I have to charge. She doesn't charge the milkshake. That's a really good question. She charges the boys, everybody. She's telling everybody in the song, my milkshake. She's got a really good milkshake, and she can teach everybody how to make a milkshake. But she has to charge us. She's not charging the milkshake. She's charging us to teach us how to make a milkshake.

0: zijn gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Chris het zo meteen overneemt. En de vibe die zat er al lekker in. En net hadden we natuurlijk een track, vroeg ik aan jou. Van ja, als je die hoort, dan ga je zo los. Nanda kwam toen met Dancehall Queen. En nu voor kwart voor Quincy wordt er dus ook gelijk een suggestie gedaan door Paul. En die zegt, hallo, waren we Tempted to Touch vergeten? Kun je die dan draaien? En zo gaan we lekker die party vibe erin houden aan het begin van je middag. Maar eerst de allereerste kwart voor Quincy request. Ja, die komt van Eva. En die zegt, hey, kan je iets van Kiba draaien? Natuurlijk kan ik dat.

met Weekend Request. En dan bepaal je de hele show wat ik ga draaien. Kun je gewoon in de NPO Luister-app laten weten waar je zin in hebt. Blijf vooral luisteren, want zometeen is Chris er met heerlijke bangers. Maar eerst deze. Dit is Ademnoot. Phonics.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Noah die haalt nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalelftal hebben de Australische nationaliteit gekregen. De twee ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Asian Cup hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Correspondent Maaike Weijers.
1: Al meteen was duidelijk dat ze mogelijk gevaar zouden lopen als ze terug zouden gaan naar Iran. En daarom heeft de Australische regering alle speelsters toen meteen een humanitair visum aangeboden. En in eerste instantie ging ook een hele groep voetbalsters op dat aanbod in. Maar uiteindelijk hebben de meesten toch besloten om terug te gaan naar Iran. Behalve dus deze twee die vandaag de Australische nationaliteit hebben gekregen.
0: En de andere voetbalspeelsters gingen vooral terug naar huis toe, omdat hun familie in Iran werd bedreigd. In België is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd gisteren op het strand van Oostduinkerken door een windstoot omvergeblazen en botste vervolgens tegen een geparkeerde jetski. De man van 63 overleed 's avonds in het ziekenhuis. En een superbelangrijke dag voor Jan van 23. Hij staat vandaag in de halve finale van de International Martini Organ Competition. Daarin nemen jonge organisten uit de hele wereld er tegen elkaar op. En ze moeten zo mooi mogelijk spelen op orgels in Groningse kerken. Jan is de enige Nederlander en hij denkt dat hij het zwaar gaat krijgen. Want vandaag moet hij in de A-kerk spelen en die heeft een lastig orgel.
2: Nou ja, de ruimte waar je zit is een beetje klein. Dus je moet jezelf er maar een weg in zien te vinden. En het orgel speel ik nog vrij zwaar. Dus je moet wel wat gewicht gebruiken. Maar de muziek zelf die we moeten spelen, die vraagt ook nog wat het enige. Dus ze dagen ons goed uit.
0: Maar of Jan een beetje vertrouwen heeft in een overwinning?
2: Ja, nou, ik weet niet.
0: Maar je doet toch mee om te winnen, Jan?
2: Nou, ik maak er niet al te veel illusies van. Als ik vanavond een beetje leuk kan spelen en het zelf naar mijn zin heb, dan vind ik het ook wel goed.
0: Het weer, een mix van zon en wolken bij 22 tot 25 graden. Vanavond mogelijk een buitje, morgen veel zon en max 25 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

Hé, hey, wat is voor jou nou een reden om een vriendschap te beëindigen? Mic check, 1, 2. Is this thing on? Mic check. Topic wat jij sowieso hebt meegemaakt, gooi ik even jouw kant op in de Line Check. Want elke dag speuren we door de songteksten van onze favoriete Funnix tracks. En vandaag is

Kijk, haat is misschien wel een groot woord om een vriendschap te verbreken. Maar dat je er een vervelend gevoel aan overhoudt, ja, dat is wel gewoon waar, toch? Eerst stuur je elkaar 20 TikToks per dag en ineens hoor dat je hele levensverhaal op straat ligt. Misschien om, weet ik veel, geroddel, geleend geld dat nooit is teruggekomen. Of iemand die alleen aanwezig was wanneer het goed ging met jou. But not gonna lie, de laatste keer dat ik een mattie van heb geskipt is niet zo heel lang geleden. Dus volgens mij 3 maanden geleden. Ik heb echt een 10-jarige vriendschap met hem achter de rug zitten. Op een gegeven moment vond hij dat ik heel anders was in grotere groepen dan 1-op-1. En hij gaf ook gewoon eerlijk toe dat hij jaloers op me was. Hoe ik mijn leven laat bewegen. Hij kon daar op een gegeven moment niet meer aan matchen. Dus ik heb hem toen straight in zijn gezicht gezegd. Dan weet ik gewoon genoeg. Dan moeten we elkaar gewoon loslaten. Want dat jaloerse gedrag en mij dingen gaan verwijten die gewoon niet waar zijn, dat is echt een jouw probleem. Ik hou er gewoon niet van. Kijk, als je dat allemaal kan zeggen terwijl we al 10 jaar in een vriendschap zitten, dan ken je me blijkbaar niet goed genoeg. Dan zeg ik gewoon, yo, val me niet meer lastig. Dat gaat hem gewoon niet meer worden. Maar hoe zit het bij jou eigenlijk? Wat was voor jou nou de reden om een vriendschap te beëindigen? En ook op het moment dat je dacht van, oké, nu ben ik er echt klaar mee. Wat was er toen gebeurd? Dus laat het even doorkomen in de NPO Luisterapp. Ik ben oprecht even benieuwd naar. Wat was voor jou nou de reden om een vriendschap te beëindigen? Check je in de NPO Luisterapp ondertussen Burna Boy. It's

0: een relatie van een vriendschap voorbij is, dat je toch een soort van haatgevoelens hebt, of misschien niet. Maar ik ben benieuwd, wat is voor jou nou echt de reden om te zeggen van ja, tot hier en gewoon niet verder? Hier gaan we gewoon per direct een vriendschap verbreken. Nou, voor Mike in de NPO Luisterrap is dat geld. Dus meeliften, maar nooit zelf een euro uitgeven. Jolien die schrijft, ik heb een vriendschap geëindigd nadat zij zei dat ik gek was en mijn vriend ging verdedigen in een ruzie, terwijl zij ook de ex is van mijn vriend. Oeh, die is wel lelijk. Dus recap, een vriendin van jou verdedigt jouw vriend, terwijl zij ook de ex is van jouw vriend. Dat is wel crazy. Ik vind gewoon dat je als vriendin zijn, dan moet je gewoon naar buiten houden. Omar die schrijft, ik leende een goede vriend 400 euro omdat hij zei dat zijn huur anders niet kon betalen. Een weekje later zag ik hem op Snapchat flessen bestellen in de club. Het ging me niet eens om het geld, maar om de leugen. Toen wist ik, ja, als je hierover al liegt, waarover nog meer? Crazy. 400 euro vragen en dan uit willen gaan. Zulke dingen doe je. Ricardo, goedemiddag man.
1: Goedemiddag, goedemiddag allemaal.
0: Goedemiddag, wat was jouw de reden om een vriendschap te beëindigen?
1: Ik heb een avondje met mij, heb ik een vriend met mij. Ik heb een hele goede vriend gehad. Die heb ik, 11, 12 jaar gekend ongeveer.
0: Mm-hmm.
1: En nooit gemerkt eigenlijk dat hij op jongens viel, om het zo maar te stellen. En toen zaten we bij mij een keertje in de achtertuin samen en we waren een sigaretje aan het roken. En hij vertelde eigenlijk in één keer zonder uit het niets dat hij homo was. Dus ja, ik heb er niks tegen, ook niks mee. Dus ik heb wel gewoon heel duidelijk tegen hem ook gezegd, even goede vrienden, maar vrienden, tussen mij en jou gaat het niet meer worden. Hoe erg het ook is. En dat begrijpt hij, dat begreep hij ook.
0: Moet je wel zeggen, ik schrik er wel een beetje van, Ricardo. Dat is een vriendschap van 11, 12 jaar, hè?
1: Ja, man. Ik schrok er ook heel erg van. Ik kan je vertellen, ik heb ook wel een traantje gelaten eigenlijk.
0: Maar dat wil ik ook aan je vragen. Want hoe is dat voor jou? Kijk, is het dan per direct klaar en dan rouw je niet meer om? Of heb je toch even wat de tijd genomen om te denken van, shit man, gewoon 12 jaar vriendschap, gewoon loesoe.
1: Ja, nee, dat precies eigenlijk. Ik heb de avond daarvoor er ook nog, de avond daarna er ook nog wel even over nagedacht natuurlijk. Maar ik heb er zelf ook niks mee, zoals ik al zei, en ook niks tegen. Maar voor mij is het allemaal heel snel klaar.
0: En even heel eerlijk, Ricardo, mis je nog die Mattie van je?
1: Tuurlijk. Was een hele goede vriend van mij. Ik had het altijd super gezellig met hem.
0: Maar even, ben ik toch even benieuwd, hè? Want het was echt een hele goede vriend. 11, 12 jaar vriendschap. Hij vertelt jou dat hij gay is. Maar wat veranderde bij jou?
1: Puur in de zin van dat ik meer bang ben dat hij aan mij zou zitten of in iets anders in de soort. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon geen fijn gevoel eigenlijk. Dat ik een vriend heb waar wetende van dat hij homo is, zeg maar.
0: Ja, het is gewoon een gevoelskwestie, dat kan je misschien heel goed omschrijven.
1: Ja,
0: het is
1: een gevoelskwestie, ja, zo kan je het een beetje noemen, ja.
0: Oké, thanks voor je eerlijkheid man, Ricardo.
1: Super.

je gaat het niet geloven. Je gaat het echt niet geloven. Mijn blender is weer kapot. En jij kan hem maken door te raden wie er in de beat blender zit. 5 tracks van 1 artiest. En gisteren zaten zij erin. Beat blender. En zometeen dus na de headlines. Een nieuwe artiest in de beat blender.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
3: Honor the craving.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound. It's

0: complicated@funix.nl.
1: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Funix Afro.
1: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snowachtie, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Morgenavond in de documentaire Taylor, de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die vorig jaar een aanslag pleegde in München door in te rijden op een demonstratie krijgt levenslang. Correspondent Gimbal Duk vertelt wat er in februari 2025 gebeurde.
1: Op die dag was er een vakbondsdemonstratie bezig in het centrum van München met zo'n 1400 mensen, voornamelijk gemeenteambtenaren en mensen die in de schoonmaak werkten. En die demonstratie werd toen plots verstoord doordat Farhad N. Op de menigte inreed met een mini. Daarbij vielen twee doden, een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochter. En ook nog eens 40 gewonden, van wie sommigen tot op de dag van vandaag nog niet hersteld zijn. En de dader, dat was een toen 24-jarige Afghaanse man die kort daarvoor geradicaliseerd was en uit naam van de islam deze aanslag gepleegd had.
0: De Duitse rechter vindt zijn daad zo ernstig dat er weinig kans is op vervroegde vrijlating. De natuurbrand in Limburg bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook meldt dat het om een klein gebied gaat. Gisteren was die brand nog onder controle. De brandweer stuurt nu extra blusvoertuigen om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van die brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren toen het misging, schakelden hulp in. De vriendin wist zichzelf te redden, maar de vrouw van 42 dus niet. En in Spanje en Frankrijk zijn er allemaal stranden dicht nadat veel mensen zijn gestoken door kwallen. Het gaat om een zogenoemd Portugees oorlogsschip. Een kwalachtig beestje waarvan de tentakels wel tientallen meters lang kunnen worden. En als je wordt geraakt, zorgt het voor een hevige pijn. Nou, David Attenborough had het nog zo gezegd.
2: Each is armed with many thousands of stinging cells. A single tentacle could kill a fish or, in rare cases, a human.
0: Yep, ze had ook een gasrolletje in Blue Planet 2 van de BBC. In San Sebastian in Spanje zijn in 1 dag tijd zeker 120 mensen gestoken door het beestje. Waarom er ineens zoveel van die beestjes aanspoelen is nog een mysterie. Het weer hier in Nederland, een mix van zon en wolken bij 22 tot 25 graden. Vanavond kan er in het noorden mogelijk een buitje vallen. Morgen veel zon en maximaal 25 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: Chris. Noah, Ronnie Flex hoor je zo meteen naar Our Star met Tornado. Your city.

vraag: welke artiest hoor je? Jij moet gaan raden welke artiest er verstopt zit in de Beat Blender. En als je dat een beetje snel doet, heel snel, je bent de allersnelste in de NPO luisteraar met het juiste antwoord, dan ga je er vandoor met exclusieve Funnik sokken. Dus

0: Rihanna van Joy the Way Verlee hier op Phoenix. Beat Blender. Waar jij en ik dus de Beat Blender aan het spelen zijn. 5 tracks van 1 artiest. Ja, wie is het dan toch? Eline en Melissa en de NPO Luisterrap, die gaan voor Delisa.
1: Deze is fout, man.
0: Nee, niet goed. Luciano en Jay, die denken dat het Kaya Imani is.
2: Everybody's so creative.
0: Nee, ook niet goed. Niels Karel gaan voor Sigourney K.
3: It was at this moment that he knew he fucked up.
0: Nope. Nou, je zou echt denken dat je aan het ragebaiten bent. Maar dit zijn echt antwoorden die binnenkomen in de NPO Luisterrap. Dus de succesrate is nog niet al te hoog. En die moet hoger. Die moet hoger. 5 tracks van 1 artiest. En aan jou de vraag, welke artiest zit er vandaag in de Beat Blender? Ik heb een extra troef voor je. Ik heb een hint. Een hele sterke hint, vind ik zelf. Die je gaat leiden naar de artiest die ik zoek in de Beat Blender. Die ga je zo meteen horen. Maar de hint is, de zus van deze artiest, zij was degene die een covervideo van haar online had gezet, waardoor haar carrière ineens in een stroomversnelling kwam. Dus, de zus van de artiest die had een covervideo van haar online gezet, waardoor haar carrière...

ik niet door de middag heen, maar zei je eindelijk Chris en Fruitig op. Ik neem namelijk de ochtendshow een maandje over van Fernando en Donna. Dat betekent dat ik er niet in de middag ben, maar wel in de ochtend vanaf 6 uur 's ochtends.

0: bij zich komen in de app die niet kloppen. Wie is dit? Kan niet, ik vind het een beetje tevast. Beat Blender. Kon je wel vertellen dat de artiest, haar zus, was degene die een covervideo van haar online had gezet, waardoor haar carrière ineens in de lift kwam. Nanda, vertel eens, wie is het?
1: Hey Chris, dit is Jade Lawrence.

0: En diegene heet Simon.
1: Yo.
0: Goedemiddag, man.
1: Goedemiddag.
0: Je was het allersnelste in de MTO luisteren, bro.
1: Ja, top.
0: Lekker, lekker bezig. Dat betekent dat die Funix sokken, die exclusieve Funix sokken, die zijn voor jou. En schep je er bovenop, welke track van Jade Lauren wil je horen, Simon?
1: Doe maar als ik je niet zie.

waar ben je? Moet ik nog iets voor je meenemen en de dagelijkse bestuursvergadering of wat jullie gaan eten? Maar zodra het uit is, ja, dan krijgt die telefoon ineens geen rust meer. Gemiste oproepen, onbekende nummers. En om 12:15 s'nachts, ja, ik wil alleen even je stem horen. Lil J, Lil TJ en Black, die kennen dat probleem al te goed. Dit is Calling My Phone hier op Phonics.

Regard and Ray met Secrets hier op Phonics. En hoe krijg je Justin Bieber überhaupt je gebouw in? Ja, zometeen hoor je drie bizarre backstage eisen. Waaronder één bestelling die zo specifiek is dat iemand ze waarschijnlijk

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: luisteren op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De natuurbrand in de buurt van Venray, die vanmiddag opgeleide, is weer onder controle. Een paar uur geleden moest de brandweer ineens weer vol aan de bak.
1: Ja, inderdaad is er weer op een stuk grond een nieuwe vuurhaard ontstaan. Die is opgeleid. Daar zijn we snel op ingezet met heel veel voertuigen. Want we willen daar natuurlijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk water op hebben. En dat is gelukt. Dus we zijn op dit moment weer aan het nablussen.
0: Ook blijft er een oogje in het zeil houden daar. Want vanwege de droogte en de warme bodem houdt de brandweer rekening mee dat het vuur nog een keer kan opleiden. Het Oekraïense vliegtuig waar deze week een drone bij in de buurt kwam op het vliegveld van Leipzig was beladen met munitie. Dat schrijven Duitse media. En ook is duidelijk dat er explosieven hingen aan die drone. Het lijkt er dus op dat Leipzig aan een ramp is ontsnapt. De Duitse minister zegt dat dit een nieuwe vorm van dreiging is en dat het zeker niet het werk is van amateurs. Er is een steeds grotere kans dat het WK wielrennen naar Groningen en Drenthe komt. Van de 5 landen die het WK van 2032 willen organiseren zijn alleen Nederland en India nog over. In september wordt de knoop doorgehakt door de Internationale Wielerbond. En bij het ziekenhuis in Hardenberg keken ze toch een beetje gek op. Vorige maand waren er 30 bevallingen meer dan normaal in juli. Ja, na 100 baby's gingen de medewerkers toch maar even turven.
2: 101, 102, 103, maar het werd uiteindelijk dus de 106e baby. En dat was baby Fem.
3: Ze is nu 5 dagjes oud. Ja, geweldig. Enorm lang naar uitgekeken. En erg blij met onze dochter en dat alles goed is mogen gaan.
4: Ze hebben heel erg trots op. En ze is echt een heel lekker tevreden meisje. Ze doet hartstikke goed. En daardoor gaat het bij ons ook heel goed.
0: Het komt waarschijnlijk doordat er meer mensen zijn gaan wonen in de gemeente Hardenberg. En ook kozen meer mensen voor een bevalling in het ziekenhuis in plaats van thuis. Het weer een mix van zon en wolken bij 22 tot 25 graden. Vanavond kan er in het noorden mogelijk een buitje vallen. Morgen veel zon en maximaal 25 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Chris. Met zometeen 3 bizarre eisen om Justin Bieber in de building te

0: bij in zijn backstage rider. Wat je dus als opdrachtgever moet geregeld hebben om überhaupt Justin in de building te krijgen, dat is zo'n rider. En de top 3 gekke dingen uit die backstage rider van Justin Bieber, die heb ik toch even voor je gecheckt.
1: Nummer 1.
0: Zijn hele kleedkamer moet aangekleed zijn met witte gordijnen, witte kleding en witte accessoires. En het idee daarachter is dat hij graag in een rustige, minimalistische sfeer wil gaan hangen.
1: Nummer 2.
0: Niet een paar handdoeken, maar hij wil exact 12 witte zakdoeken moeten klaarliggen. En dit soort specifieke aantallen zien ze zo vaak in riders. Omdat het is toch wel een manier om te checken of de organisatie het document echt goed gelezen heeft.
1: Nummer 3.
0: Dit vind ik ook wel best bizar. In elke kleedkamer moeten ook sowieso nieuwe witte t-shirts staan. Nieuwe tanktops en sokken liggen in allemaal verschillende maten. Want hij wil dus elke dag compleet nieuwe schone kleding dragen tijdens de tour. Ja, eerlijk is eerlijk.

0: zitten niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen. How do you guys have so much?

0: Smit of toch Omi met Cheerleader? Nou, ik zie onder andere Desiree, Alia, Jeroen, Maarten, Youssef, Xavier en Gabriel die je nu hoort komen met deze.
1: Yo Chris, lastige keuze wel. Ja, Damaro Jan Smit, lekker om mee te zingen, maar ik denk toch wat meer voor die lekkere zomerse vibes.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel en Web verhuizen vanuit Dubai en naar Bali. Je hoort er zometeen alles over. Eerst nog Mami, Becky G en Carol G. En het is Ira Star.
4: Your city. Your
5: city.
3: Your
5: city. Your summer. Mijn god, tante Chanel en Web op de radio. Geheid Ramba.

0: Ja, vandaag twee mamies. Vandaag is het Chanel en Wef.
1: Ja, nog steeds is Noordin op een, een soort van zomertour. Hij is er even een paar dagen niet. Dus we doen het lekker met z'n tweeën. Hey, er is één stad op de wereld waar ik vaker van heb gezegd, hey, ik zou er naartoe emigreren. Heb ik eigenlijk altijd gezegd. Maar sinds een aantal maanden, ja, is er wat aan de hand, maar is het super vaag. Ik heb het namelijk over Dubai. Ik denk dat heel veel mensen denken, oh, dat is waar al die influencers naartoe willen. Daar is een soort van alles beter, alles
0: belastingvrij.
1: Nou, dat is dus niet waar, dat het belastingvrij is. Je moet wel gewoon belasting betalen. Maar er is veel aan de hand. Veel ruis, Iran, de Verenigde Staten. Maar ik vraag me af, is Dubai überhaupt nog leuk om te wonen?
0: Nou ja, je hoort er niet zoveel meer
1: over. Je hoort helemaal niets. Terwijl er zijn genoeg influencers die juist zeiden van, hey, ik wil beter worden, ik ga mijn leven veranderen, weet je wat? Ik ga naar Dubai toe, want daar is alles beter. Maar is dat nog steeds zo? Ja. Zou je nog steeds in Dubai willen wonen? Is Dubai nog wel überhaupt leuk om naartoe te gaan als vakantieland? Of nou ja, land als vakantiestad, want je hoort er gewoon niets over. Wij gaan met iemand bellen die in Dubai heeft gewoond, maar de keuze heeft gemaakt om te verlaten. Het is een Nederlandse dame en hoe dat zit, dat hoor je zo.

0: Ja, Jonna Fraser op Phonix. Dubai, the promised land. Maar is dat nog wel zo na de oorlog? Hoe leuk is het nog om te wonen in Dubai?
1: Noordin en Wef.
2: Phonix.
3: Ja, het roept heel veel vragen bij me op. Ik heb Dubai altijd heel erg leuk gevonden. Mensen zeggen altijd van, nou, het is heel erg oppervlakkig. Nee, geloof me. Je kan daar echt alles doen wat je wil. En je kan het zo gek en duur maken als je wilt. Het hoeft echt niet duur te zijn. Maar ik vraag me af, is het nog wel leuk om daar naartoe te gaan met alle ellende? We gaan het eigenlijk vragen aan Elisa, coach van Coach bij Elisa. Zij heeft in Dubai gewoond, maar heeft nu de keuze gemaakt om naar Bali te gaan. En we spreken haar vandaag. Hallo Elisa.
4: Hallo girl, hoe gaat
3: het? Hey, ja, het gaat goed met ons, toch?
0: Ja, zeker. Hey, waarom ben je überhaupt naar Dubai verhuisd?
4: Nou, dat was al 5 jaar geleden. Eigenlijk Dubai is een topplek om te ondernemen, connecties te maken. Dus eigenlijk op dat moment in mijn business en mijn groei die ik meemaakte online, dacht ik van hey, dit is een goede stap om mijzelf uit mijn comfortzone te trekken. En eigenlijk gewoon het risico te nemen om ook verder te groeien. Dus dat was de voornaamste keuze eigenlijk.
3: Oké, dan nu natuurlijk met de oorlog is het een beetje een andere situatie. Wat was voor jou doorslaggevend om te gaan emigreren naar Bali?
4: Dus naar Bali. Ja, eerst was ik naar Phuket gegaan. Nu zit ik dus in Bali voor 3 weken. Nou, het was natuurlijk niet een fijne situatie. Een paar maanden geleden, je weet zelf ook wel de situatie. Het is niet fijn. En ik op dat moment sta je ook voor een keuze van hey, wat is nou voor de hand liggend voor jou om dat op dat moment te doen? En het voelde eigenlijk voor mij een beetje beter om de stap te zetten richting Thailand. Omdat, ja, ik werk zelf ook remote, dus ik kan mijn werk meenemen. En ik dacht van, weet je, het is voor mij nu niet fijn om het risico te nemen en te blijven. En dat is eigenlijk de reden waarom ik en mijn vriend ervoor hebben gekozen. Van, weet je wat, we nemen het risico niet, we pakken alle spullen in. We gaan weg en we kunnen altijd nog teruggaan. Dus dat
3: maar
4: is eigenlijk,
3: waarom dan niet naar Nederland, vraag ik me af.
4: Oh, ik zeg heel eerlijk, ik ben al zo lang weg uit Nederland. Ja. Dat trekt me eigenlijk niet meer mee terug.
3: Ja, oké. Okay. Dus het was van elk land is goed, behalve Nederland.
4: Eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
3: Maar zou je uiteindelijk wel terug willen gaan naar Dubai?
4: Naar Dubai, ja, het staat nog steeds wel op mijn lijstje hoor. Ik ga sowieso naar Dubai in september. Natuurlijk als de situatie gewoon een beetje verder beter ontwikkelt. En ik heb nog al mijn spullen in de opslag daar. Dus het is nog steeds mijn thuis. Nog steeds, ja. Ik heb nu een paar spullen ingepakt. Ik heb een paar koffers met me mee. Maar het voelt nog niet dat ik hier mijn plekje echt helemaal heb gevonden. En
3: zoals Dubai.
4: Dat zeg ik wel heel eerlijk. Ja, nee, Dubai is toch nog steeds wel mijn thuis. Ja, je hebt er natuurlijk wel een paar jaar gewoond. Dus ja. Dus ik denk wel dat ik er terug ga.
3: Oké, dus je zou wel gewoon teruggaan?
4: Ik zou teruggaan als de situatie een beetje meevalt. Ik denk dat het nu al meevalt. Ik heb contact met mijn vrienden daar. Alles ziet er naar uit dat het gewoon oké is. Maar
3: dus
4: ja,
3: ze blazen het eigenlijk gewoon ook een beetje op.
4: Wat blaast ze op?
3: Ja, nee, ze blazen. De media blaast het op. Dus dat,
0: weet
3: dat
0: hoe
3: ze
0: wij
3: het groter
0: hier,
3: maken.
4: Ja.
0: Oké.
4: Nou ja, ik weet het zelf ook niet meer wat ik op dit moment moet geloven. Het enige wat ik kan geloven is wat we natuurlijk ervaren zelf in Dubai. En ik weet hoe Nederlandse media ook een beetje kijkt naar Dubai en hoe er wordt gesproken over Dubai. Maar ik zeg je heel eerlijk, ik kan alleen maar spreken van mijn ervaring. En ik zeg je, de situatie wat ik heb meegemaakt, de communicatie, het was gewoon heel goed gegaan. In de zin van dat we eigenlijk altijd werden geïnformeerd. Maar ja. Again, ik wilde het risico niet nemen en ik dacht, weet je wat, ik kan toch remote werken, dus why not? Maar ik zou zeker nog wel teruggaan als de situatie gewoon zo verder ontwikkelt als dat het nu doet, ja.
3: Oké, Elisa, dankjewel voor je verhaal van Coach bij Elisa. Dave. Je kan haar volgen, @Elisa, EID. Is het
4: Elisa,
3: eight?
4: Yes.
3: Oké.
4: Ja,

0: meteen heb ik jouw hulp nodig. Want Wef heeft mij gisteren keihard verslagen tijdens het middagnotamen. Een kennisquiz van 5 vragen. En als jij mij zo meteen wil helpen, drop alvast Team Chanel in de NPO Luisterapp.
1: International.

0: vandaag.
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Ja, het is tijd voor het middagtentamen. Een kennisquiz van 5 vragen. Ja, jij hebt mij gisteren echt keihard ingemaakt. Volgens mij was het 4-1.
3: Ik heb jou verslagen.
1: Echt met de hoofdletter V. Ik wou zeggen F. Daarom heb ik keihard jouw hulp nodig in het middagtentamen. Want je zou denken, die algemene kennisvragen zijn wat makkelijker. Maar ik vind het soms ook best wel, ik vind het gewoon knap moeilijk.
3: Ja, ik doe zomaar stoer hoor, want ik verlies ook altijd. Het is echt wonderbaarlijk dat ik...
1: Maar weet je wat het ding is? Noorden, die schreeuwt altijd gelijk zijn naam en dan zegt hij maar wat.
3: Misschien is dat ook echt de manier om te winnen.
1: Misschien kunnen we vandaag een beetje oefenen met elkaar. Maar je hebt iemand in je team, want jij hebt gisteren gewonnen. Dus als je mij wil helpen, moet je nu je NPO-luisterapp erbij pakken. En Team Chanel sturen. En wie weet ga je mij zometeen helpen WEF te verslaan tijdens het middagtentamen. Het moet wel. Want ik heb een hele lekkere tune voor je opgezet. Dus stuur Team Chanel in de NPO-luisterapp.

0: Uit welk land komt het drankje Ouzo?
1: Wef.
0: Wef.
1: Griekenland.
0: Ja! Dat is goed. 1-0.
2: Huh? Hebben we een tentamen?
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
5: Ja, het middagtentamen. Een kennisquiz van 5 vragen. En Wef heeft alweer de eerste puntje in de pocket. Ik sta nog op 0 punten. Maar Wef heeft ook Rifano in haar team. Hallo.
6: Yo, yo.
5: Ik heb Gino.
6: Yes.
5: Gino is aanwezig en we hebben natuurlijk onze lieftallige quizmaster Sander.
0: Yes.
5: Sander, wat zijn de regels ook alweer?
0: Nou, we hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Gino of naar Rivano. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als gelijk is, hebben we een bonusvraag. En ja, dames, het is donderdag. Dus dat betekent de laatste dag van het middagtentamen. Dus degene die nu wint, die gaat er vandoor met een prijs.
5: Oké, dus vandaag spelen we om een hoge winst.
4: Het middagtentamen.
0: Waar het 1-0 staat voor Wef. Vraag 2. Hoe heet het beeldje dat je kan winnen tijdens de Academy Awards?
5: Chanel en Chanel? Emmy?
0: Nee, is geen Shit. Emmy. Nee.
1: Welke Academy? Vijf. Van wat?
0: Hier. 3. 2.
1: Ik weet dat toch niet? Welke Academy?
0: Rivano, weet jij het? Hier. Rivano?
6: Nee, man.
0: En Gino, weet jij het dan? Hier. 3. 2.
6: Nee,
0: buiten de tijd. Bij de Academy Awards kan je een Oscar winnen.
5: Oh! Dat zei hij! Hij zei Oscar!
0: Zei hij dat buiten de tijd of binnen?
1: Buiten de tijd. Echt niet. Je zei al nu.
5: Is goed.
1: De quizmaster bepaalt.
0: Ik hoorde hem niet. Sorry Gino, ik hoorde hem niet.
5: Er zit een beetje lag op die... Oké, nou we gaan naar de derde vraag.
0: Ik hou hem op 1-0 voor Wef. Vraag 3. Met wie zou Monica Geuze een relatie hebben?
5: Chanel
0: was eerder.
5: Kevin.
0: Ja, is Kevin. Ja, maar of het waar is de vraag. 1-1. Vraag 4. Bij Phonix draaien we heel vaak de tunes Mala J en Pile. Maar weten jullie wie de artiest is?
5: Chanel. Move It Joe.
0: Ja, Move It Joe. Wat goed, netjes. 2-1 voor Chanel. We gaan naar de laatste vraag. Vraag 5. Wie wordt de weekwinnaar? Vraag 5 is... Van welke Engelse band is Chris Martin de frontman?
1: Weet ik veel. Wef, Linkin Park ga ik gewoon zeggen.
0: Nee, is geen Linkin Park. Nee, Chanel.
5: Ik gok de Beatles.
0: Is ook niet de Beatles. Gino, weet jij het?
6: Nee,
1: dit is echt niet
0: bang. Rivano dan, kan jij het nog redden?
6: Is het Coldplay?
0: Het is 2-2.
1: Wow!
0: Het is Coldplay inderdaad.
5: Oké, dus dan gaan we nu naar de benaderingsvraag, toch?
0: We gaan naar de benaderingsvraag.
5: Oké. Het gaat op die
0: manier eindigen. Ja, Gino en Rivano zijn helaas niet meer nodig. Ik heb van jullie een cijfer nodig.
1: Oké. Hier ben ik zo slecht in.
0: Het gaat over de huizenprijzen van Nederland.
1: Nog slechter.
5: Gemiddelde koophuis of
0: Ik wil
5: huurhuis?
0: Inderdaad weten wat de huidige gemiddelde huizenprijs in Nederland is. Dus het kan van appartementen, villa's...
5: Gemiddeld. Nee, maar heb je het over een koop of huren?
0: Koophuis. Wat is de huidige gemiddelde huizenprijs in Nederland om te kopen?
1: Voor één huis?
5: Ik heb jou al een antwoord gegeven.
0: Oké, Chanel die zegt 580.000. En
1: ik
0: Wef
1: heb 320.000.
0: 320.000.
1: Dat zegt niet.
0: Er zit best een verschil in.
1: Ja.
0: 320 en 580 was het, hè?
5: Ja.
0: De gemiddelde huizenprijs in Nederland is 507.000 euro.
1: Jezus.
0: Dus Chanel wint.
5: Ja!
1: 507.000.
0: Meer dan een halve milli, ja.
5: Ja, en dat verwacht ik wel al. Ik woon echt in een heel klein appartement en de huizen naast me werden verkocht voor 200.000 euro. Nou, kan je raden dat een normaal huis al 500.000 is.
1: Crazy, man.
5: Ja, is Noorden er toch wel een beetje bij geweest met zijn Pia, hè?
0: Is dat diabolical?
1: Is dit gewoon jouw party tune?
5: Ja, dit is mijn tune als ik van hem win. Ga ik gewoon feesten op zijn eigen tune. Gino, jij krijgt vandaag de Phonix Goodie naar je huis gestuurd. Yes. En Rivano, ja, volgende week beter team kiezen, man.

0: Funnix.
1: Funnix. Eén van ons houdt niet van aanrakingen. Wie dat is, dat hoor je zo tijdens Who Did It.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: bent met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Morgenavond in de documentaire Taylor, de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een huisarts uit Roon bij Rotterdam, die haar werk onmiddellijk moest neerleggen, is al jaren verslaafd aan alcohol. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed, blijkt uit een uitspraak van de rechter. De huisarts uit Roon kreeg een paar weken geleden te horen dat de inspectie had besloten dat ze per direct moest stoppen met werken. Er was volgens de inspectie sprake van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten. In de rechtbank probeerde de huisarts nog te voorkomen dat ze moest stoppen, maar de rechter gaf de inspectie gelijk. UEFA blijft het WK voetbal gewoon boycotten. De Europese Voetbalbond brengt net een statement naar buiten, waarin ze zeggen dat er niet aan hun voorwaarden is voldaan. Ze hebben nog steeds geen vertrouwen in de FIFA-baas Gianni Infantino, zegt deze verslaggever van Sky News.
1: UEFA's planned boycott of the World Cup stands. Despite Gianni Infantino's apology and the World Cup sell-off plan being abandoned, UEFA believing that nothing changes. They're still not satisfied with how things are being run at FIFA and they are still lacking in confidence in Infantino's leadership.
0: Infantino had zijn excuses aangeboden en ook het plan ingetrokken om een bedrijf op te richten rond het WK voetbal. Maar dat vindt UEFA dus niet genoeg. Die boycott blijft dus staan. NPO-manager Menno de Boer is tijdelijk op non-actief gezet, omdat hij een dikpik van zichzelf in een groepsapp met collega's heeft gestuurd. De NPO bevestigt aan de Telegraaf dat het gaat om de Boer, maar wil er verder weinig over kwijt. Een extern bureau doet nu onderzoek naar de zaak. Menno de Boer is sinds een paar maanden manager streaming en content nieuwe generaties bij de NPO. En daarvoor was hij onder meer de zenderbaas van 3FM en DJ bij 538. En een hoop orgelnieuws deze dagen. Vanavond staat Jan van 23 in de halve finale van de internationale orgelwedstrijd in Groningen. En gisteren was er een hoop drukte rond een orgel in Duitsland. Dat orgel is al 26 jaar bezig met een muziekstuk dat meer dan 600 jaar duurt. Ja, dat betekent dat het jarenlang dezelfde toon speelt. En gisteren was het tijd voor een klankwissel. Die was heel subtiel, dus even goed luisteren. Superspannend natuurlijk, dus veel mensen wilden er live bij zijn. Dat was bij de vorige klankwissel ook al zo en die was 6 jaar geleden. Het stuk van componist John Cage heet Zo Langzaam Mogelijk, duurt nog 574 jaar. En nog een laatste fun fact, er zijn nog steeds kaarten te koop voor het moment dat het stuk eindigt. Dat is op 4 september in het jaar 2640. Het weer, een mix van zon en wolken bij 22 tot 25 graden. Vanavond in het noorden nog kans op een bui. Morgen veel zon en maximaal 25 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Chanel en Web. Eén van ons houdt niet van aanrakingen. Wie dat is, daar kom je achter na Bare Minimum, Fresh & KM. En dit is Bada, topper.

0: Eureka.
1: Eén van ons houdt niet van aanrakingen.
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
3: Who did it?
1: Ja, jij mag weer even detective spelen. Het is tijd voor dat ene spel waarbij jij moet raden wie van ons twee aan het liegen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag is natuurlijk, who did it? En onze producer Sander, die gaat ons beide één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Ja, het verhaal van vandaag is, ik en mijn beste vriendin raken elkaar niet aan. Chanel, waarom doen jullie dat dan niet?
1: Ja, dat is er gewoon nooit ingegroeid in de vriendschap. En om nu te beginnen is ook raar.
4: Oké, en Wef, hoe vindt jouw vriendin dat dan?
5: Ja, ze vindt het helemaal niet erg, want ze is gay. Dus als ik dat zou doen, dan ja, kan het zomaar anders aflopen.
4: Ah, oké. Okay.
1: Ja, hoe did it? Laat het weten in de NPO Luisterapp. En spraakmemo vinden we natuurlijk het allerleukst. Ik en mijn beste vriendin raken elkaar niet aan. Hoor dat bij mij, Chanel, of hoor dat toch bij Wef?
6: Yo, mijn naam is...

0: Serbian Girl van Earphonics. En ik en mijn beste vriendin raken elkaar niet aan.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, hoort dit bij mij, Tante Chanel, of hoort dit bij Wef? Nou, er zijn heel wat reacties binnengekomen in de NPO-luisterapp, toch?
2: Ja, Alia die zegt, Wef is denk ik een open persoon, die staat het wel toe. Dus ik denk dat Chanel het is.
0: Dat is niet heel positief.
2: Heel negatief zelfs.
0: Nou, Alex die zegt, wie is er vaker aangeraakt, denk je? Ik denk Wef. Dat vond ik ook een hele rare, vreemde reactie.
2: Sherilyn die zegt 100% Chanel.
0: Nou, we hebben op onze Insta ook een poll staan, Noorden en Wef. En daar zegt 44% dat ik het ben. Maar 56% zegt dat jij het bent, Wef. Nou, wie had het goed?
1: Who did it?
3: Het was Chanel.
0: Ja, ik zal het even uitleggen. Ik en mijn beste vriendin, wij zijn al 13 jaar met elkaar. Langer zijn we samen dan dat we niet samen zijn. En het is gewoon nooit zo in de vriendschap gegaan dat we knuffelen en zo. Weet je, als iemand huilt of een kutdag heeft, weet je, dan even wel een knuffel, maar niet. Als wij wonen met elkaar, wij raken elkaar misschien 2 keer per jaar aan. En als we het doen, is het even ongemakkelijk.
2: Je voelt je ook echt ongemakkelijk. Wat voel je precies als je haar aanraakt?
0: Het voelt een beetje onnodig. Ik bedoel, we delen al zoveel. Moet ik ook nog mijn lichaam met je delen?
2: Ja, maar ik bedoel van een knuffel geven. Dat doe je wanneer je misschien pijn hebt of trots op iemand bent. Het is gewoon even
0: dan doen we het wel.
2: Zo'n intiem gevoel.
0: Dan doen we het wel, weet je. Als het moet, maar niet gewoon even van, hey, schat, dan ben ik blij dat je thuis bent. Of even een schouderklopje of zo.
2: Maar als het wel gebeurt, dan hebben ze iets van, oh, dit is weird of zo.
0: Nee, weet je, als ze aan het huilen is, dan wil ik er wel echt een knuffel geven. Het wederzijds, maar.
2: Ja, maar dat was het dan ook.
0: Dat
2: echt.
0: Was het dan ook wel echt, ja.
2: Het apart, joh.
4: Wat ik op je wist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

Brown eyes. Iedereen heeft wel een rare fobie. Weet je, iets waar je bang voor bent zonder een goede reden. Die van mij, hij is echt super verschut. Dus ik durf hem pas te vertellen als jij jouw rare fobie in de NPO

0: Sound.
1: Your city, your sound. Phonics.
2: Hey, Tante Chanel, je bent er weer, ja man. Ik voel me lekker nu. Ik heb dienst 2 tot 10, dus je bent een paar

0: gasten van The Weeknd. En wat is jouw rare fobie? Noorden, Papi en Wes. Mami. Phonics. Ja, vandaag twee mamies. Het is vandaag Chanel en Wef. En Wef, ja, ik moet jou wat vertellen. Ik heb een hele rare fobie. Mensen lachen me hier altijd keihard om uit.
1: Wat dan?
0: Ik heb namelijk een douchetegelfobie.
1: Doe normaal.
0: Een douchetegelfobie.
1: Gewoon tegels, maar dan nee, in de douche.
0: Nee, het is niet alleen de tegels. Het is zeg maar...
1: Omdat die nat is.
0: Dat ze nat zijn, maar het is niet alleen in de douche. Het zijn ook... Kleinere tegels met veel van die randjes, daar word ik ibeliger van. En ik heb het ook in zwembaden, spa's en zo. Dus ik ben al zo'n debiel. Ik douche altijd met slippers. Maar als ik in een spa ben, die slippers gaan aan in het zwembad.
1: Hè?
0: Mijn huid gaat nooit een douchetegel aanraken. En als
1: je
0: dat
1: zwemt
0: gebeurt,
1: gewoon met slippers.
0: Ik zwem met slippers.
1: Brr.
0: Ik zo, ja. Het is echt een hele bijzondere fobie. Heb jij er eentje?
1: Maar wat voel je dan als je voet wel zo'n tegel aanraakt dan?
0: Ik mijn tenen beginnen al samen te krijgen.
1: Ja?
0: Ik word helemaal misselijk. Ik wil echt uit mijn lichaam springen gewoon.
1: Oh.
0: Ik weet niet waar dit vandaan komt.
1: Ik heb geen idee. Ik heb wel eens gehoord van een collega dat ze vormpjesfobie heeft.
0: Die rondjes?
1: Dus kleiner, ja.
0: Oh, daar word ik ook een beetje
1: misschien
0: wil
1: je dat ook wel. Ik heb denk ik mannenzweetfobie. Mannen die zweten moeten echt niet in mijn buurt komen. Daar word ik helemaal misselijk van.
0: Maar als je een man leuk vindt, dan vind je toch op een gegeven moment zijn zweet lekker ruiken.
1: Maar gewoon mannen in het algemeen, als ze zweten, moeten ze echt... Nee, ik heb daar echt een fobie voor. Ik kan het van heel ver al ruiken.
0: Oh, wat ja. Eeuw.
1: Nee, ik heb anders dan dat heb ik geen fobie.
0: Nou, ik ben nieuwsgierig. Heb jij nog een gekkere fobie dan ik? Pak je NPO-luisterapp erbij en vertel het me. Kan je gekker gaan dan een natte douchetegelfobie? Eet is die

0: Nanda die zegt dat haar dochter een oorfobie heeft en haar andere dochter die heeft een voetfobie. Noordin en Wef. 1, 2, 3. Ja, vandaag Noordin. Ik bedoel, nou, Noordin en Chanel, dus vandaag Chanel en Wef. En ik vertelde Wef net over mijn rare fobie. Dat is namelijk, ik heb een douchetegelfobie. Ik ben er ongelooflijk bang voor.
1: Ja, ik blijf me afvragen waar het vandaan komt. Maar goed, jij dus, als je Chanel in het zwembad ziet met slippers, moet je niet raar gaan doen.
0: En er is iemand anders die precies hetzelfde heeft. Hè? En ik heb dit nog nooit eerder gehoord. Hoi fans!
2: Hallo!
0: Jij hebt dus ook een douchetegelfobie. Vertel.
2: Ja, want openbare zwembaden, iedereen komt daar. Niet iedereen is even schoon. En dan kom je daar. Nee, mijn voeten raken ook de tegeltjes niet aan.
1: Oh, zo. Echt serieus? Serieus gewoon?
2: Ja.
1: Dus jij zwemt ook met slippers?
2: Ja, straks rare fratten op mijn voet of iets. Nee, kan niet.
1: Oké, jij doet het gewoon puur uit hygiëne.
2: Ja.
0: Maar doe je thuis ook? Douche je thuis ook met slippers?
2: 9 van de 10 keer wel.
0: Want het is ook, kijk, in mijn hoofd, het is een omgeving waar veel, hoe zeg je dat in Nederland, schimmel. Schimmel kan snel kweken, het is nat, je weet niet wat je aanraakt.
2: Ja, wel dat.
0: Maar wat is je afkomst, als ik vragen mag?
2: Antilliaans.
0: Is het niet een beetje in de Caribische cultuur ergens, want ik ben su? Dat, we hebben allemaal een klein beetje smetvrees.
2: Ik ben verkaasd. Ik woon te lang hier, denk ik.
0: Nee, het is gewoon, je hebt het echt. En wat voel jij als jij bijvoorbeeld in de douche staat en je huid komt zo tegen die tegel? Wat doe je? Wat voel je?
2: Een hele rilling door je hele rug, zo van gadverdamme.
0: Je wil gelijk weer baden.
1: Jongens, dat heb je dan moet je dan ook hebben bij een tankstation als je gaat tanken. Dat moet je dan ook hebben bij deurhendels.
0: Maar dat is niet nat.
1: Specifieke fobie.
2: De hendel om te tanken, handschoentje aan. Of even een papiertje pakken.
1: En doe je dat met deurhendels ook?
2: Minder. Maar
0: heb je echt smetvrees?
2: Dicht doen met de elleboog. En thuis poets ik ze allemaal. Thuis vertrouw ik het wel, maar openbare plekken.
0: Ja, ik denk dat jij wel meer, zeg maar, smetvrees hebt dan ik. Ik ben alleen bang voor dit.
1: Maar gaan jullie er iets aan doen om hiervan af te komen?
0: Maar waarom zou ik er vanaf moeten komen?
1: Omdat het is iets waar je bang voor bent. Het is meer een angst, lijkt het wel.
0: Het is wel echt een angst, maar ja, waarom zou ik er vanaf moeten komen? Ik bedoel, wat haal ik eruit als ik nu met een blote huid een douchetegel kan aanraken? Buiten schimmel.
1: Nou, dat je niet bang bent, dat is het meer. Fans, maar als jij je leven in angst wil leven, lieverd.
0: Ik ben goed met deze angst. Fans, jij ook?
2: Ja, prima.
0: Nou, dan laten we het lekker zo. Geniet van je dag, hè. Doei, doei.
2: Dankjewel, doei.

Moula moes, rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan mijn dotcom. Ogen laag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tomtom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull-up

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: phoenix.nl.
1: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Morgenavond in de documentaire Taylor, de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Journey Kaagman is overleden. Ze werd bekend als zangeres van de band Earth and Fire en misschien nog wel bekender als jurylid van Idols. Journey Kaagman kreeg vaak opmerkingen van kijkers die haar emotieloos noemden en zeiden dat ze botox had gebruikt. Maar later bleek dat ze al die jaren de ziekte van Parkinson had. Daar vertelde ze in 2012 over in de talkshow Paul en Witteman.
1: Ik heb heel lang er tegenaan geduwd en gedacht van... Moet ik nou wel, moet ik nou niet? Maar ik merk alleen maar nu dat het heel aangenaam is. Iedereen feliciteert me zelfs.
2: Met de coming out. Ja, niet met de ziekte als zodanig natuurlijk. Ja. Wanneer merkte je het?
1: Gaat alweer zo'n 5-6 jaar terug.
0: Johnny Kaagman was 79. In de duinen bij Ouddorp op het eiland Goeree-Overflakkee is een grote natuurbrand uitgebroken. De brandweer is met veel materieel en mensen op dat vuur afgekomen.
3: En dat is echt om te voorkomen dat die brand zich nog verder gaat uitbreiden. Want we hebben te maken met een natuurgebied wat kurk en kurk droog is. Een behoorlijk harde westenwind. En ja, dat vuur dat heeft zich snel uitgebreid. En ik hoor nou ook zojuist dat we toch wel lijken hem gestopt te hebben. En als dat zo is, dan kunnen we hem gericht gaan afblussen.
0: En een van de brandweerlieden is gewond geraakt tijdens het blussen en is naar het ziekenhuis toegebracht. En dan nog een foutje vanochtend op de antiekmarkt op een plein in Leeuwarden. De fonteinen gingen ineens aan, waardoor kraampjes nat werden, zegt een standhouder bij Omroep Leeuwarden.
4: Afgelopen morgen was het hier een drama.
5: Ja, wat dan?
4: Die dingen die begonnen te draaien. Zo hoog het water.
5: Nee!
4: Ja, en wel een uur lang. Dus de hele tent was nat.
0: De markt in Leeuwarden stond eventjes onder water. En na een tijdje werden de fonteinen weer uitgezet. En voor zover bekend is er geen waterschade. Het weer vanavond kan er in het noorden nog een klein buitje vallen. Morgen op de meeste plekken zonnig en droog. In het noordoosten kan het wat grijzer zijn. Dan maximaal 26 graden.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
8: Chanel en Web. Die tickets kan je nu ook hier winnen. Dus drop Latin in de NPO Luister-app en hou je telefoon in de gaten.

0: Ja, Fines van Fils en Buju. En heb jij nog geen plannen deze zomer en hou je van Latin music? Moet je even goed gaan opletten.
1: Noorden, Papi en Wes.
0: Ja, vandaag Chanel en Wef. En we geven deze week ook kaarten weg voor Latin Village. Zondag 16 augustus in Spaarnwoudepark.
2: En het allerleukste misschien wel is dat Fanix een blokhost op de mainstage. Maar wat ze gaan doen is nog een verrassing. Jij kan die kaarten winnen. Nou, wat gaat er gebeuren? Chanel, onze señorita voor vandaag, die gaat een liedje zingen in het Spaans. En jou de taak om te raden welke tune zij zingt.
0: Ja, ik kan niet heel goed Spaans, kan beter Duits, dus we gaan er wat van maken. Maar als jij het wilt raden, als jij die tickets wil voor Latin Village, moet je nu Latin in de NPO luisterapp droppen

0: Maak me niet eten van Broederliefde hier op Phoenix.
1: Noordin en Wef.
0: Ja, vandaag doen we het net ietsje anders. Vandaag Wef en Chanel hier op Phoenix. En we gaan kaarten weggeven voor Latin Village. We hebben inmiddels ook iemand aan de lijn die het aandurft. Hallo Renski.
2: Hallo, goeiedag.
0: Ja, wat gaan we doen, Wef?
3: Ja, jij gaat even in het Española, ga jij even zingen. En Renski, de bedoeling is dus dat jij gaat raden welke tune dit is. Ja, doe jij dat goed, dan mag jij met een persoon naar Latin Village gaan zondag 16 augustus in Spaarnwoude.
2: Top, doe mijn best.
0: Oké, ik ga mijn best doen om hem echt mijn beste Spaans te doen. Nou, hier komt-ie. Las manias arriba, cintura sola, dame de afelta. Dan da da da, no tens a casa ahora, que esto solo empieza, move la cabeza, danza de doro. Weet jij welke tune het is?
2: Zeg me niks, ik doe een gokje danza duro of zo.
0: Wel, nog één keer.
3: Noem hem even goed.
0: Noem hem even goed, wat is de naam van het nummer?
2: Danza duro, denk ik.
0: Helaas moeten we die fout rekenen. We gaan je ophangen, want de lijnen die gaan nu open. Jij kan bellen naar 0909-3869-3869 om tickets te winnen voor Latin Village 16
3: augustus.
0: Ik vind
3: wel dat je een beetje van Latin moet houden, jongens. Kom op.
0: Ja, je moet wel de naam van deze tune kennen, toch? 16 augustus in Spaarnwoude Park. 2 tickets gratis voor jou en je oma.
3: Ik weet niet of iemand met zijn oma wil gaan.
0: Hoezo? Als je oma van Latin houdt, bachata.
3: Dan moeten ze wel echt wel...
0: Las mañas arriba. Oh, we hebben iemand aan de lijn. Hallo, hallo. Welke tune was ik net aan het zingen?
4: Nee, jij weet het.
5: Wat zeggen?
4: Dans ik het door of... Maar ik weet alleen niet van wie. Van Louis Fonsi of zo?
3: Louis Fonsi?
0: Gaan we...

0: Als ik de quizmaster was.
1: Ja, weet je hoe dat kwam? Omdat hij zo heel lief tegen de zei van ja, zeg maar. En toen werd iemand zenuwachtig. En dat vond ik heel schattig. Dus toen dacht ik, ah, zijn jullie een koppel?
2: Nee, dat is mijn vader.
1: Oh, dat is je vader.
0: Jeetje, Chanel. Jeetje, wat awkward.
1: Oh mijn god, wat ongemakkelijk. Oh.
0: Dit maakt het alleen maar erger nu.
1: Ja, ik zei
0: maar wie wil nou letten? Vind het je vader of jij?
2: Allebei, maar ik denk niet dat ik oud genoeg ben.
1: Oh, hoe oud ben je?
2: 15.
1: Ik denk niet dat je naar Latin Village mag, schat.
0: Dus dat wordt je vader dan?
1: Dat is je vader. Papa, met wie ga jij?
3: Geen probleem. Geen probleem.
1: Is er een mama met wie je kan gaan?
3: Misschien. Als ze kan, dan...
1: Als ze kan,
0: dan zou ik even heel veel gaan dansen en vooral niet denken dat het van... wat zei die Louis Alfonso misschien?
1: Het is van Don Domar. Nee, maar hij bedoelde Lucenzo. Lucenzo staat er ook. Dat bedoelde je toch?
3: Sorry?
0: Het is van Don Omar. Jeetje.
1: Weet je wat? Je gaat
0: Chanel
1: naar Latin Village, dus het is helemaal prima.

0: 0.0 drank is geen 0.0. Dat onderzoeken we samen in Wefs Wilde Weetjes. En gisteren heeft Chanel het zelf getest. En daar kwam het volgende uit.
1: Ga je coachen. Blazen, blazen, blazen, stop. Nou, viel mee?
0: Oh, dat was het.
1: Okay, gelukkig. Wat denk je zelf?
2: Ik ben helemaal naar de getver.
1: Ja?
2: Ja?
1: Volgens
2: jullie niet na.
0: Ik vind het wel een beetje jammer dat hij alleen maar zegt of je wel of niet dronken bent. Ik vind dat we dit verder moeten gaan onderzoeken.
2: Ja, we moeten hier nog wat mee gaan doen. Nou, morgen
0: gaat
2: komen we hier
0: bureau.
2: Even op terug. Ja, misschien ga ik gewoon even mee naar het politiebureau om te kijken of we het echt goed kunnen onderzoeken met de machine die ze daar hebben.
0: En dan krijg je daadwerkelijk het antwoord morgen.
2: Ja, ik ben dus meegegaan naar het politiebureau. En wat daaruit kwam, nou, dat hoor je zo.

0: maat.
1: Ja, precies.
2: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Chanel en Web.
5: 0.0 drank is geen 0.0. Zometeen hebben wij de conclusie. Je komt erachter naar muziek van Yo Salvio, NK.

0: 0.0 drank is geen 0.0?
1: Wilde weetjes.
0: Dat is wat we de hele week samen hebben onderzocht met jou in Webs Wilde Weetjes. Gisteren was wijkagent Anouk hier om een blaastest af te nemen bij Chanel. En eigenlijk vond ik dat Chanel mee moest gaan naar het politiebureau om een officiële blaastest te doen. Want ik wou nou weten, zit er nou wel of geen alcohol in haar bloed na al die drankjes?
2: Nou ja, wat even om context te geven. De blaastest die ze hier hebben geeft alleen aan van voor beginnend rijden.
0: Ja, dronken dan, of niet dronken.
2: Dronken of niet dronken, maar hun kon dan precies het alcoholpromillage meten. En ik ben inderdaad meegegaan naar het bureau, dit keer voor iets goeds. En dat klonk zo.
3: Oké, Chanel is meegenomen naar het bureau.
4: Ja.
3: Om een blaastest te doen.
4: Blaasanalyse.
5: Om een ademanalyse.
4: Ademanalyse.
5: We hebben net in jullie studio hebben we de blaastest gedaan. En dit is de ademanalyse.
4: Dit is een blaaspijpje die gaat echt meten wat jij exact, zeg maar, in je luchtwegen hebt. Je gaat dadelijk consistent lang uitblazen. Je lippen mogen om het tuutje heen en je gaat dadelijk een balkje zien. Ik ga je gewoon er doorheen coachen. Okay. Als het balkje een andere kleur krijgt, mag je stoppen.
5: Blazen, blazen, blazen, stop. Heel goed. Je hebt hier weer blauwe balk. Op het moment dat die groen werd, was prima.
4: Oké.
5: Hey, top. Nou, gelukt. En dan is het even wachten, dan gaat hij het een en ander opmeten. Ja. En dan krijgen we dadelijk de uitslag.
3: En wat is daar uitgekomen?
5: Nul. Hebt voor ons geen alcohol in jouw lichaam.
2: Ik deed gewoon raar op straat. Ja, er stond echt een nul.
0: Ja, bizar. Ik kan het nog niet geloven.
2: Ik dacht echt dat er misschien een 0,1 zou staan.
0: Ja, ik ook.
2: Je krijgt een soort van placebo ook, want je proeft de hele tijd wijn. Dus je denkt bijna van, ik moet bijna iets gaan voelen, toch? Maar we kunnen het nog niet helemaal uitsluiten, hè, Wef?
0: Nee, dit is niet voldoende. We gaan met de bedenker van Heineken 0.0 spreken. En die weet hier alles van.
1: New music. Nieuw op Funnies.
6: Roxy Rosa. Meer van jou.

0: 0.0 drank is geen 0.0.
1: Wilde weetjes.
0: Dat gaan we deze week onderzoeken samen met jou in Wef's Wilde Weetjes. We weten nu dat Chanel gisteren na al die 0.0 drankjes geen ene druppel alcohol in haar lichaam had. Maar we moeten het toch compleet gaan uitsluiten. En daarvoor zijn we bij Willem van Waasbergen. Hij is Global Master Brewer bij Heineken. En zelfs de bedenker van Heineken 0.0. Hallo Willem.
2: Dag, hallo.
0: Een heel lastig Global Master Brewer. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, gewoon meesterbrouwer. Ik ben verantwoordelijk voor de smaak van Heineken en ik help mee met de innovatie.
0: Ja, want je zegt dus de innovaties, het is helemaal hip en hot, dat 0.0. Maar hoe wordt dat dan precies gemaakt?
2: Nou, wat we doen, we brouwen eigenlijk heel speciaal en halen dan uiteindelijk de alcohol eruit. En met die alcohol die je eruit haalt, dan haal je ook een deel van de smaak weg van de gist. En die breng je weer terug. En dat is eigenlijk in de basis is dat het. Je brouwt, je haalt de alcohol eruit en je stopt de smaak terug.
0: Oké, interessant. Ja, mijn collega Chanel.
3: Gisteren ben ik dus echt een blaastest gaan doen. Bij de heel politie, goed. Die officiële blaastest. Na heel veel 0.0 te denken van alles. Ja. En er was ook echt geen druppel alcohol
0: geen druppel
3: in mijn lichaam.
0: Gewoon?
3: Geen druppel.
0: Insane.
3: Wat vind jij van deze bevinding?
2: Ja, ik vind dat heel normaal. Ik zou heel gek vinden als je wel iets had gevonden. Want er zit natuurlijk niet zoveel in.
0: Ja, maar is het niet zo dat als je zwanger bent, dat ze het je afraden om 0.0 te drinken?
2: Ja, dan weet ik niet of dat zo is. Kijk, een 0.0 biertje, daar zit volgens alle testen en zo, zit er zo weinig in dat je dat makkelijk kunt drinken. In krentenbollen en in sinaasappelsap zit ook vaak alcohol.
0: Wacht even, Willem. Ik snap het niet. Er zit dus wel alcohol in, maar gewoon zo weinig dat je er niet van merkt.
2: Ja, precies. 0.02. Je moet een vat bier drinken. Je moet een vat bier van 50 liter drinken om hetzelde als één biertje te hebben.
0: Oké, okay, maar dan ga je natuurlijk
2: 200
0: dood.
2: Biertjes. Je moet 200 biertjes in één keer drinken en dan heb je net zoveel als een normaal biertje.
0: Nou, ik ben helemaal...
3: Dus 0.0 is eigenlijk
2: 0.02.
0: Maar wacht even, Willem. Dat betekent... De vraag moet ik dan eigenlijk aan jou stellen. Willem, zit er alcohol in 0.0?
2: Ja, er zit een heel klein beetje alcohol in 0.0.
0: Ik wist het.
3: Je hebt toch gelijk gehad.
0: Maar natuurlijk moet je wel 50 vaten drinken om het effect te hebben van
3: maar er zit wel alcohol in.
0: Jeetje. Ja.
3: Nou, Willem.
2: Zo weinig dat je dat lichaam van jou, dat merkt dat en zet het direct om. He, maar ook als je krenten eet of als je krentenbollen of zelfs in brood.
0: Ik ben gewoon 24/7 wasted.
2: In brood zit ook een beetje alcohol. Dan moet je wel heel veel drinken. Oh, eten, hè?
3: Maar hypothetisch,
0: nou, je
3: als ik 200 bier zou atten, dan zou ik dronken kunnen worden van 0.0.
2: Nee,
0: maar ik denk ook dood.
2: Dan heb jij één biertje gedronken. Dan
3: heb ook maar één biertje
0: gedronken? Ja, dus dan ben je ook nog niet dronken. Dus
3: ben ik ook nog niet dronken. Nou Willem, heel erg bedankt voor je tijd en voor je uitleg. En hier, nu kunnen we ons onderzoek concluderen. Is 0.0 drank echt 0.0, Wef?
0: Nee, er zit alcohol in.
2: Ja, maar niet zo erg veel.

0: Knuff en Dior Euphonics. Maar vanavond is het extra goed. Want vanavond bij de Blok doet Naomi een Pride special. Heel veel leuke dingen gaan er langskomen. En wat kan ik anders doen dan een tune draaien van een queer Euphonics artiest. Met een toevoeging van mijn favoriete queer programma.
1: The time is come. For you to lip sync.

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funnyx en Funnyx Gemist. Zien we je daar?
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: VAK Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit VAK Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
1: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
2: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
0: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
3: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
0: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city. Your

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Hermano's. Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet. Vandaag een SOA checkie. Bestel je SOA test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Morgenavond in de documentaire Taylor, de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
3: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start. En dan

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
1: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
0: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
2: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
0: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt er dwars doorheen. Samen filteren ze de economie, technologie en macht. Common Sense met Ad Nederlof en Cor Molenaar.
1: Je.
0: Ad Nederlof. Een ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt er dwars doorheen. Samen filteren ze de economie, technologie en macht. Dit is Common Sense met Ad Nederlof.

Een ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt er dwars doorheen. Samen bespreken ze de economie, technologie en macht en proberen ze dichter bij elkaar te komen. Dit is de podcast Common Sense met Ad Nederlof en Cor Molenaar. Een ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt er dwars doorheen. Samen bespreken ze de economie, technologie en macht en proberen ze dichter bij elkaar te komen. Dit is de podcast Common Sense met Ad Nederlof en Cor Molenaar.

Een ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt er dwars doorheen. Een ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt er dwars doorheen. Samen bespreken ze de economie. Zo. Een ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt er dwars doorheen. Samen bespreken ze de economie, technologie en macht. En proberen ze dichter bij elkaar te komen. Dit is de podcast Common Sense. Met Ad Nederlof en Cor Molenaar. Een ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt er dwars doorheen. Een ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt daar dwars doorheen. Samen bespreken ze de economie, technologie en macht. En proberen ze dichter bij elkaar te komen. Dit is de podcast Common Sense. Met Ad Nederlof en Cor Molenaar. Een ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt er dwars doorheen. Een ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt daar dwars doorheen. Samen bespreken ze de economie, technologie en macht. Een ondernemer. Een ondernemer kijkt vooruit. Een hoogleraar kijkt er dwars doorheen. Een ondernemer kijkt vooruit.

0: the block.
1: Ja, we hebben nog steeds Maybelline in de studio. En het is tijd voor de queers. Oftewel een quiz over de queer community. En we hebben quizmaster Jens. Jens, vertel, wat gaan we doen?
2: Ja, ik heb zometeen voor jullie 5 vragen over queer in het algemeen.
3: Oh nee.
2: En als jullie denken het antwoord juist te weten, roep alsjeblieft je naam. Dan krijg je de beurt en dan moet je het juiste antwoord geven. Zo niet, dan gaat de punt natuurlijk naar de ander. Of dan krijgt de ander nog een kans om het goed te raden.
3: Oh shit.
2: En degene die natuurlijk de meeste antwoorden goed heeft, is de queers queen van deze avond.
1: En wat winnen we dan?
2: De titel? De eer?
3: De eer. Van de eer. En 50.000 euro.
1: Ja, oh my god. Leuk.
2: Nee, een trip naar Aruba.
1: Oh, Jens is een beetje als onze RuPaul nu.
3: Eerlijk. Ja. Het mist een pruik. We gaan het voor je fixen. Ik kan even voor maken.
2: Alright.
1: Oké, we zijn ready, denk ik.
2: Ja, dan de eerste vraag. Waar staat de P voor in de LGBT?
1: Jimmy!
2: Plus.
1: Panseksueel!
2: Dat is helemaal goed.
1: Yes! LGBTQIA plus?
3: Ja, dat is de P.
1: Oh, de P.
3: De P staat voor pan.
1: Pansexual.
2: Ja.
1: Oké, nou goed.
2: Alright. Eén over Jimmy. Ja. En de tweede. Nederland was natuurlijk het eerste land waar het homohuwelijk mocht. Maar welk land was als tweede?
1: Naomi.
2: Naomi was het eerste. Was dat het tweede land, ja?
1: Ik heb echt geen idee, maar ik ga te gokken.
3: Oké.
1: Frankrijk.
3: Oh.
2: Nee.
3: Verkeerd, schat. Ja. Naar huis, jij. Nee, ik zit te denken, oh mijn god, ik weet niet. België.
2: Dat is helemaal goed.
3: Hou je mel.
2: België. Ja, België kwam in 2003. Die kwamen daar toen als tweede land mee.
1: Jimmy gaat goed, ja.
2: Oké, en de derde vraag. Welke popster wordt ook wel een Mother Monster genoemd?
1: Naomi.
3: Oh, jij.
1: Okay. Lady Gaga.
2: Zeker, helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Het staat 2-1 en je moet echt nog een inhaalslag maken.
1: Oké,
2: weer een popster vraag. Welke queer popster zong Grace Kelly, Big Girl en Relax, Take It Easy?
3: Wil je niet je naam zeggen?
1: Take it easy.
3: Ja. Op de radio, ik weet het niet.
1: Mika.
2: Ja, helemaal goed. 2-2.
1: Oh,
2: we hebben nog één vraag natuurlijk.
3: Oh.
2: En deze is ook best wel de moeilijkste.
1: Oké.
2: Welke Romeinse keizer trouwde in de eerste eeuw na Christus als bruid, een bruid met de naam Pythagoras? Dat is niet de wiskundige trouwens.
3: Jimmy, Julius Caesar.
2: Nee. Wel een andere hele bekende Romeinse keizer.
1: Een hele bekende?
2: Ja.
1: Ik ken ze allemaal niet.
2: Hey,
3: Chaka Khan.
2: Dat was keizer Nero. Dat is toch een van de meest vroegste persoon die met hetzelfde geslacht is getrouwd.
1: Oké.
2: Zo interessant. Maar omdat het niet gelijk is, heb ik nog een schattingsvraag klaarstaan.
1: Okay.
3: Oh nee.
2: Het is natuurlijk ook 25 jaar nu dat het homohuwelijk in Nederland is.
1: Ja.
2: Maar hoeveel huwelijken zijn tussen personen met hetzelfde geslacht geweest in de eerste 20 jaar dat dit in Nederland kon?
1: Ik schaam me nu al.
2: Die mogen dus allebei een antwoord geven. En die dichtstbij zit, die is de queers queen.
3: Nou, je hoort dat queers queen. Jij mag beginnen, want dat is jouw studio.
1: Oh ja. Even denken, 25 jaar.
2: Ja, dus de eerste 20 jaar, hoeveel?
1: De eerste 20 jaar? Oh, ik durf echt niks te zeggen.
3: Ik doe het voor de community.
1: Oké, ik doe het voor de community. nou, laten we zeggen 4.000. Dat is echt heel weinig, hè?
3: Ik vind dat je het goed doet.
1: Oké, 4.000.
3: Ik wil 4.001.
2: Oké, maar zou ik een tromgeroffel mogen?
1: Ja.
2: Jimmy, oftewel Maybelline, zat er dichtstbij. Maar echt alsnog heel ver vanaf.
1: Ja, dat is echt heel weinig. Ja, hoeveel is het?
2: Ja, nee, het goede antwoord was 28.000. Dus jullie zaten er wel een beetje ver van. Maar het is gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Oh mijn god, ik kon naar Aruba. Yes.
1: Hey.
3: Waar is mijn 50.000 euro? Mr. Beast, waar ben je?
1: Oh, maar wat ontzettend veel mensen die getrouwd zijn.
3: Enorm, bijna te veel. Nee. Nee, maar heel eerlijk, ik denk dat een groot deel ook lesbiennes is. Want lesbiennes, zijn trouwen.
2: Dat klopt trouwens, want ik heb precies de cijfers. Er waren 15.000 van die 28.000 waren dus tussen vrouwen. En de andere, de 13.000, waren tussen mannen.
3: Maar voilà, ja, die gays zijn iets te... Ja, nee, ja, je weet hoe dat gaat. Ik ga niet te veel zeggen erover, maar je snapt iets op het doel.
1: Ik snap helemaal niks. Maybelline, thank you so much for coming.
3: Dankjewel, Naomi, schatje.
1: Ik vond het heel gezellig. We zien elkaar in Rotterdam, schat.
3: Rotterdam, schat. Phoenix
4: Pride met Naomi.

Toepak door je speakers hier aan de blok bij Phonics. Dit was Changes. Ja, en zometeen hebben we twee gasten in de studio die zich inzetten en bewijzen dat je gewoon queer kan zijn en religieus. Maar eerst Shakira en Burna Boy. Oh, yeah.

0: Jay en Chavon. Door je speakers hier aan de blok bij Funix. Dit was Draai Door. Funix on the block. Ja, voor veel queer mensen is de kerk niet meteen de plek waar je denkt, hier ben ik veilig en helemaal mezelf. Maar toch wordt er in Amsterdam al jaren een Pride-kerkdienst georganiseerd. Juist om te laten zien, je mag hier jezelf zijn en jij bent welkom. Annelies is zelf queer en is al bijna 10 jaar dominee van de Keizergrachtskerk. En Willy is al 40 jaar vechter voor gelijkheid voor leden van de roze gemeenschap binnen de kerk. Annelies en Willy, welkom bij De Blok.
1: Dankjewel.
2: Wel, zeiden wij in koor.
0: Ja, inderdaad. Goedenavond. Goedenavond. Hey, ik las dit, ik hoor dit en ik dacht, wat ontzettend bijzonder. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
1: Daar moet ik een antwoord op geven, denk ik. Ja,
0: zeker.
1: Nou, we zijn uitgenodigd in 2007, als ik me niet vergis, door Gay Business Amsterdam. Dat was toen de partij die de Pride organiseerde. En die zeiden, we willen eigenlijk ook graag een dienst. Hm. En toen zijn we op het Rembrandtplein begonnen. En daar kwamen gelijk 250 mensen op af. Het jaar daarna stonden we op het Homo-monument. Moesten we eerst heel veel blikjes aan de kant leggen. Dus dat was wat een gedoe. En dat deden we ook als vrijwilliger. Dus we kwamen niet helemaal goed toe aan het goed organiseren van zo'n dienst. En toen, een jaar later, zijn we in de Keizergrachtskerk terechtgekomen. Met stadspredikant Abeltje Hogekamp. En sinds die tijd zitten we op die

0: we zijn uitgenodigd en we hebben de uitnodiging aangenomen. En dat nou, is een goede beslissing geweest.
1: Ja, sindsdien is het vaste prik, hè?
0: Ja.
1: Elk jaar.
0: Ja.
1: In augustus, Pride Kerkdienst.
0: Ja, de eerste zondag van augustus. Ja. Ja.
2: En afgelopen zondag was die dus. Hoe was het?
1: Nou, het zat weer helemaal vol.
0: Ja.
1: En ja, ik vond het zelf ontzettend ontroerend. Gene Robinson, de bisschop, was bij ons. Die hield de uitleg of de preek. En dat was heel bijzonder. Want hij was de eerste openlijk homoseksuele bisschop.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En hij vertelde zijn verhaal dat toen hij een hele poos geleden tot bisschop werd gewijd, zoals dat dan heet, dat hij zo'n kogelvrij vest aan moest. En dat hij zijn eerste doodsbedreiging al binnen had voordat hij weer thuis kwam.
0: Ja, heel heftig verhaal.
1: Ja, en heel indrukwekkend en een hele ontwapenende, lieve, warme man.
0: Ja.
1: Het geeft meteen de dubbelheid aan van zo'n kerkdienst.
2: Ja, want hoe wordt er gereageerd vanuit de kerkelijke gemeenschap hierop?
0: Nou, ik kan wel zeggen, vanuit de Keizersgrachtkerkgemeente, heel goed. Na een jaar of 6, 7 of zo, besloot de Keizersgrachtkerkgemeente om niet voor de Pride Kerkdienst uit te vieren, maar gewoon tegelijk. Hmm. Dus het samen te doen. Dus wat betreft die gemeenschap heel positief. Eigenlijk hoor ik niet zoveel negatieve geluiden uit den landen over de Pride Kerkdienst. Dus eigenlijk ook nooit echt gehoord, moet ik eerlijk zeggen.
1: Hmm.
0: Het is meer een kwestie van smaak. Van, het is meestal een uitbundige dienst waarin mensen ook welkom zijn die weinig met geloof in kerk hebben.
1: Ja.
0: We nodigen ook wel eens iemand uit om te zingen. Ook wel eens een drag. Dolly Bellefleur is wel eens geweest bijvoorbeeld. Ja, ja, dat moet je net leuk vinden
1: ballroom
0: in kerkdienst.
1: Scene?
0: Ballroom vorig jaar.
1: Geweldig.
0: Ja, de Ballroom Pride hadden we vorig jaar.
2: Een runway in de kerk.
0: Net geen runway, maar wel de ballroomcommissie van Pride Amsterdam. En die hebben in hun stijl hebben ze het Bijbelverhaal van David en Jonathan. Of nee, David en Goliath uitgebeeld.
1: Was het Battle of Love? Of
0: Battle of Love, ja.
2: Wat ontzettend bijzonder.
0: Ja. Ja.
2: Hey, wat doet het met queer mensen dan die naar de kerk gaan? Wat voor verhalen hoor je? Wat zie je?
1: Ja, er zijn mensen die speciaal uit Limburg, geloof ik, ook komen om deze dienst mee te maken.
2: Ja.
1: Dat zegt ook iets, want zo bijzonder is het dus voor mensen. En zo weinig wordt dat queer zijn ook zichtbaar gemaakt, gevierd. En dat doen wij wel echt. We vieren het. Het is niet dat het getolereerd wordt, maar het wordt gevierd.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en het is dus een dienst met een lach en een traan.
0: Ja.
1: Het is ontzettend urgent. We hebben ook stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn bijvoorbeeld. Met een kaars en stilte. Je voelt allemaal, dit is zo ongelooflijk belangrijk.
2: Ja.
1: En het is ook een grote vreugde als we de liederen zingen. Het wordt met z'n allen zo helemaal uit volle borst gezongen en kippenvel.
0: Ja.
1: En
0: bij voorbaat komt iedereen ook al met een goed humeur binnen.
1: Ja.
0: Er wordt ook heel wat afgesnotterd. Maar dat is niet omdat ze het zo vreselijk vinden, maar omdat mensen...
1: Hopen wij dan.
0: Nou, dat heb je nooit gemerkt. Met meer een gevoel van thuiskomen.
1: Ja.
0: Hè? Dus van herkenning en dat mag er allemaal zijn.
1: Mag ik helemaal zijn zoals ik ben. En je bent geliefd, no matter what.
2: Ja.
0: Zo is het. Ja.
2: Dat is zo belangrijk. Annelies en Willy, ik vind het hartverwarmend om dit te horen. Jullie erover praten. En dat dit kan en mag. Dat we dit kunnen doen.
0: Ja, nou ja, het leuke is van de Pride Kerkdienst. Het is een officiële kerkdienst van de Protestantse Kerk Amsterdam. Dus het staat gewoon op het rooster. Maar het is ook een officiële activiteit van Pride Amsterdam.
2: Geweldig.
0: En ik vind het heel mooi dat die twee dingen samenkomen. En zowel de Pride heeft de kerk iets te vertellen. En de kerk heeft Pride iets te vertellen. Even kort door de bocht.
2: Ja,
0: en dat
2: kunnen we
0: samen
2: van elkaar leren.
0: In die dienst.
2: Ja.
0: Ja.
2: En de verbinding.
0: Heel mooi. De verbinding, precies. Ja.
1: Ja. Ja, en het is ook als queer persoon is het gewoon ontzettend belangrijk om ook je plek op te eisen.
2: Mm-hmm.
1: Dat we ons ook niet weg laten stoppen in een hoekje in de kerk, of dat we uit de kerk geduwd worden. Nee, wij zijn ook de kerk. En wij claimen onze plek. En we vieren dat we allemaal kinderen van God zijn, queer of niet queer.
0: Ja.
1: Welke huidskleur dan ook.
0: Ja. En dat er verhalen van ons zijn ook, hè, uit de traditie. En dat die niet behoren aan een bepaalde groep mensen. Maar dat die van iedereen zijn. Niet alleen van gelovige queers, maar van alle queers. Hè. Dus die kunnen daar zich in herkennen en hun eigen verhaal mee vertellen.
2: Ja, dank jullie wel, Annelies en Willy. Dank jullie wel.
0: Tot je dienst.
1: We kunnen nog eindeloos vertellen, maar we houden op.
2: Ja, hè.

0: Fresh NKM. Dit was Bare Minimum.
1: Phonics Pride met Naomi.
0: Ja, en je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij de Block the Pride Special. Ja, een en al good vibes hier dus. Zometeen weer een report van Bradley voor je klaarstaan. En komt de king van de reality langs. Dus blijf luisteren waar je luistert. Maar eerst Ira Star. Dit is Tornado.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Van school.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: awards en live muziek van onder andere La Fils, BFL, Ken Ray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info. Funix.
1: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app. It's complicated.

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
1: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, haar zijn een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
0: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Latin Village. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
4: Naomi. Oh, wat gezellig dat je nog steeds luistert. Zometeen Joey Defilé met Rihanna, maar eerst Bilal Wahib. Dit is Trofee.

0: Filet hier on the block bij Funix. Dit was Rihanna.
1: Funix Pride on the block.
0: Ja, je hoort, je bent nog steeds ingetuned bij de Block the Pride special. Het is namelijk World Pride in Amsterdam. En het is al weken is er echt van alles gaande. Zo ook afgelopen zaterdag. Toen was namelijk de Kennel Parade. Ja, ik ben heel erg benieuwd of jij erbij was. Laat dat me even weten in de NPO Luister-app. En onze reporter Bradley, die was er in ieder geval wel bij. Nou, hoe dat ging, luister zelf maar.
2: I'm feeling amazing. What a great vibe. The music is amazing. The people are amazing. The crowd is intense. And we are an entire vibe. Yes!
0: Love it. Nou, als je nog geen FOMO had, dan waarschijnlijk nu wel. Geen zorgen, meer hoor je zometeen.

0: Dus jij bent niet goed, ja,
1: precies.
2: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: amazing. What a great vibe. The music is amazing. The people are amazing. The crowd is intense. And we are an entire vibe. Yes!
1: Guys, ik ben onderweg naar Amsterdam voor de Cannon Parade van Pride. En ik sta op de boot van voormalig modeburgemeester en ontwerper Oder Pereira. En ik ga jullie meenemen om te laten zien dat Pride veel meer is dan alleen een feestje.
2: Ik voel me amazing. Dit was echt lang werken. Altijd heb ik al een beetje de droom gehad om een boot te hebben op Pride. En ik was op het juiste moment aan het wachten. En met het thema Unity dacht ik, dit is hem. Dit jaar is het jaar dat we moeten meedoen. Ingezonden en gekozen, dus hier staan we vandaag.
1: We gaan zo varen. Kan je de sfeer omschrijven die we straks gaan hebben?
2: De sfeer die we straks gaan hebben is Rotterdam. Multicultureel. Echt verschillende soorten mensen. Echt een hele community.
1: Je was de eerste modeburgemeester van Rotterdam. Maar hoe neem je Rotterdam mee naar Amsterdam?
2: Ik neem Rotterdam mee naar Amsterdam door onze rijk aan cultuur. Je ziet het al hier om je heen. Dat is heel erg belangrijk. En de daadkrachtige mentaliteit. Niet te veel lullen. Gewoon doen. Want dit was echt een challenge. En omdat ik in Rotterdam ben, had ik zoiets van, ik mag niet vloeken. Let's do this.
3: Laten we met mij beginnen. Levi's, Gucci, Balenciaga, Prada, Louis Vuitton, Rick Owens, Tom Ford. Name it, honey. We got it.
4: Dus ik heb glitter pants, New Balance heb je dan, en een glitter truitje.
3: Wat wij aan hebben?
5: Ik weet niet wat we aan hebben. Leuke kleren. Hoe heet het?
3: Ja, wij zijn fan van Berg.
5: We zijn Berg fan, hè?
3: Ja, Berg fan.
5: Always Berg.
3: Kijk nou eens hier.
6: Dit heb ik zelf gekocht. Was snel gekocht. Maar deze is van de organisator. Zelf gemaakt.
7: Gezellig. Alleen maar liefde. Echt alleen maar liefde. We hebben net iemand met een woord aan de kant zien staan voor Gemo. Echt love you. Love you, love you, love you, love you. We hebben echt een traantje gelaten.
8: Echt traantje gelaten voor haar. Echt lof.
9: Ja, het is echt fantastisch. Zoveel leuke, lieve mensen. Ik vind het vooral heel leuk dat een heel gemêleerd publiek is. En vooral het fantastische is de mensen aan de zijkant. Zoveel liefde.
3: Nou, wij vinden de sfeer fantastisch.
5: De sfeer is helemaal top. Wij gaan er voor het 6e jaar mee op de 4e boten. Maar de 2e is helemaal top.
3: Ja, echt geweldig. En unity. Unity. Unity.
6: Be yourself. Dat is het enige. Be

0: niet alleen voor hetero's, niet alleen voor
1: gays. We kunnen fabulous uitzien, maar we brengen iets open.
0: Pride is voor iedereen.
1: Daar.
2: Dat ze meenemen dat liefde liefde is. You can love who you want, you can be who you want, and respect everybody for who they are.
3: Yes, Pride. What does it mean?
2: Pride means love, joy, and fight for equal rights.
4: Yes.
2: That's what Pride means. Pride is not a party. Pride is a. Je moet vechten. Je moet vechten is een protest. Veel mensen denken dat het een feest is. Het kan een feest zijn, maar je moet ook gewoon 50% protesteren. Want er gebeuren nog steeds rare dingen all around the world.

0: Mike Towers on the block hier bij Phonix. Dit was La La.
1: Phonix Pride met Naomi.
0: Ja, je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij de Pride Special on the block. En zometeen sluiten we gezellig af met de enige echte reality king, rapper en icon. Niemand minder dan King Faisal. So stay tuned.

0: Met Pride wordt de plek voor queer mensen opgeëist. Ja, en daarvoor mag en moet je best een beetje brutaal zijn. Nou, als er één iemand is die in de meest positieve zin van het woord brutaal is, is het wel reality king en rapper Faisal.
1: Hey, alles goed? Ben ik brutaal?
0: Nou, ik vind jou wel gewoon lekker je bekkie bij hebben.
1: Ik vind dat iedereen dat moet doen.
0: Ja, maar niet iedereen doet dat.
1: Nee, true. Dat is zeker waar.
0: Hoe kan jij dat zo goed?
1: Ik denk dat ik zo vaak in defense mode moet gaan om wie ik ben.
0: Ja.
1: Dat mijn mond gewoon zo groot is geworden dat iedereen ervan schrikt. Maar ik denk als ik dat niet had, dan deed ik nu niet wat ik deed. Ik was zeggen, werk bij de Kruidvat, maar dat is ook niet aardig om te zeggen. Maar dan...
0: Dat is ook oké.
1: Ja.
0: Maar ja, jij werkt niet bij de Kruidvat. Jij doet heel veel dingen. Je hebt zeker hele drukke dagen.
1: Ja, vooral nu ook heel veel volle dagen. Ik ben even helemaal moe ook.
0: Ja.
1: Maar wel heel blessed.
0: Want wat doe je allemaal deze World Pride?
1: Ik stond vandaag op Museumplein. En ik zat vandaag in een panel voor allemaal labelbazen. En daar moest ik ook daarna nog optreden. Ik heb op de Dam gestaan. Ik heb Milkshake gedaan. Ik heb Pride Oost gedaan. Dus een hele hoop leuke dingen.
0: En hoe is het om allemaal Pride-gerelateerde events te doen? Is dat anders dan andere optredens of andere festivals?
1: Ja, ik vind het een beetje lastig omdat zeg maar iedereen denkt, omdat ik zo best wel extra en gay en weet ik veel wat ben, dat dat echt mijn doelgroep is. Maar ik denk dat door tv mijn doelgroep toch wel meer de urban-achtige scene is. Maar iedereen...
0: Maar wat is de urban scene eigenlijk? Want we zeggen steeds urban, urban, what does it
1: mean? Ik weet niet, ik zeg het omdat iedereen het zegt. Ik vind het ook eigenlijk een lelijk woord. Maar gewoon jong, popping, dropping. En wel meer hetero, denk ik, dan queer is die scene wel. Want ik ook bijvoorbeeld toen ik mijn concert gaf, waren er niet heel veel queer mensen voor mijn gevoel.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat mensen daardoor niet helemaal weten waar ze me moeten plaatsen. Maar als ik bijvoorbeeld naar een, om het maar zo te zeggen, hetero festival ga, dan word ik meer herkend dan op Pride.
0: Maar hoe komt het dan alsnog dat mensen jou in een hokje plaatsen dan eigenlijk, denk je?
1: Ik denk dat ze bang zijn dat als ze mij op een normaal festival zitten, dat er een aanslag komt of zo. Dus dan zegt ze, oké, we boeken hem gewoon met Pride en daarna vinden we het prima.
0: Merk je ook buiten Pride dat je gewoon minder geboekt wordt, minder aandacht krijgt?
1: Ik denk dat Pride, ik vind Pride heel leuk en het is helemaal popping en zo. Maar ik merk wel dat het mensen hun marketingbudget is. Dus zodra september aankomt, zitten alle gays thuis, depressief, niemand wordt gebeld.
0: Ja.
1: Dus je merkt dat wel heel erg. Ik vind dat wel stom.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het een beetje achterlijk, omdat ik denk van, oké, dan worden we zeg maar één periode in het jaar een soort van gecelebrate.
0: Ja.
1: En daarna is het klaar. Maar ik denk van, ik heb heel vaak ook last van een winterdepressie. Nou, de afgelopen twee winters was ik een soort van boek, dus had ik geen tijd voor een depressie. Maar daarvoor wel. Dus ik denk van, ik wil ook gewoon een winterpride en gewoon iets, zodat we gewoon elk kwartaal gewoon iets hebben om naar uit te kijken.
0: Of gewoon elke dag Pride.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ik vind van wel.
0: Hey, wat betekent Pride voor jou persoonlijk?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was dus nog nooit op Pride geweest totdat ik werd geboekt voor Pride. Dat klinkt heel erg.
0: Hoe dan?
1: Het trok mij dus heel eerlijk gezegd niet zo aan. Omdat ik zelf meer gewoon... Ik ging liever bijvoorbeeld naar Kwaku of zo. Dat vond ik dan heel leuk om naartoe te gaan. Maar echt, Pride dacht ik... Ja, klinkt heel raar, maar ik had niet heel veel homo's om me heen toen ik jong was. Dus als ik dan iets hoorde over homo's, was het iets negatiefs. Ik hoorde of AIDS, of weet ik veel. Ik hoorde allemaal rare dingen. Dus ik had er een heel negatief beeld bij. En toen kwam ik er de eerste keer en toen dacht ik, wauw, ik zie mensen half naakt rondlopen. Ik zie mensen ijsjes eten. Ik zie allemaal leuke dingen. Dus voor mij betekent het wel echt vrijheid en gewoon zijn wie je wilt zijn.
0: Ja, mooi. What.
1: En niemand kijkt elkaar ook scheef aan of zo.
0: Nee, want het is allemaal ook gewoon normaal. Maar je zegt net dat je niet zoveel homo's om je heen had vroeger. Maar wat deed dat dan met hoe je naar jezelf keek toen jij jong was?
1: Ja, ik dacht altijd wel van, oké, was ik maar gewoon hetero, want dan is mijn leven iets makkelijker.
0: Ja.
1: Maar nu ben ik wel helemaal blij met wie ik ben. Alleen ik vond het wel heel lastig, vooral ook om uit de kast te komen en zo. Maar nu heb ik daar helemaal vrede mee. Maar vroeger had ik dacht echt van, als ik 18 ben, dan ga ik naar Amerika verhuizen, dan hoef ik aan niemand te vertellen dat ik gay ben. En dan skip ik iedereen. Maar toen was ik 18 en toen had ik niet eens geld voor een strippenkaart. Dus toen dacht ik, Amerika gaat het niet worden. Maar nu ben ik er gewoon helemaal fijn mee eigenlijk.
0: En hoe ben je nu op het punt gekomen dat je er fijn mee bent, jezelf hebt geaccepteerd? Hoe dan? Want er zijn zoveel jonge mensen, jonge jongens die naar jou kijken en denken, hey, ik herken mezelf in Faisal.
1: Mm-hmm. Nou, ik denk heel erg van, ik wou heel graag iets zijn en bepaalde dingen doen. En mensen vonden dat niet leuk. Maar toen ging ik bij mezelf nadenken van, ik vind sommige dingen die mensen doen ook niet leuk. En ik zeg er ook niks over.
0: Waarom?
1: En het is publieke omroep, hè. Maar ik dacht van, wat boeit het nou iemand of ik in mijn vrije tijd een tolly zit te eten? Ja, zeg maar, ik doe het niet in iemands gezicht of zo.
0: Schat, jij mag eten wat je wil.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dus dat heeft wel echt ervoor gezorgd dat ik dacht van, ik ga het gewoon doen. En dat ik daardoor soms ook grenzen opzoek. Omdat ik denk van, dan choqueer ik maar mensen. Maar

0: the block.
1: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de Pride Special en ook nog steeds Faisal in the building.
2: Hey!
1: Ik vind het zo leuk dat je er bent.
2: Ik zeg je eerlijk, ik doe niet zo heel veel interviews meer omdat ik mensen gewoon zat ben, maar ja, ik zei het net ook al offscreen. Ik vind jou echt een aanwinst voor Phoenix.
1: Dank je.
2: Dus voor jou kom ik altijd, want jij bent gewoon echt iets wat hier ook nodig is. Mag ik dat zeggen? Ja, wat hier gewoon nodig is. Want ik vind toch wel dat iedereen een beetje binnen bepaalde kaders denkt. En jij denkt gewoon aan iedereen. Dus Phoenix.
1: Wat lief?
2: Ja.
1: Hou op, straks ga ik huilen hier.
2: Nee, maar het mag ook gezegd worden, toch?
1: Ja, dat vind ik super lief. En andersom, ja, ik ben ook jouw fan. Ik zag dus vandaag dat twee programma's waar je in zit zijn genomineerd voor de televisiering.
2: Ja, klopt.
1: Welke programma's? Neem ons even mee.
2: House of Villains.
1: Ja.
2: En hoe heet dat andere? Jachtseizoen.
1: Ja, ik dacht even checken of die zelf nog weet waar die allemaal meedoet. Hoe voel je daarbij?
2: Ja goed, ik hoop dat ik... Krijg ik dan ook iets in mijn huis, denk je? Want ik zat dus al te denken van waar ga ik het neerzetten? Maar ik denk dat ik niks krijg.
1: Weet ik niet, maar ik vind dat jij beide programma's wel hebt gedragen.
2: Dank je.
1: Wij zijn echt helemaal nu liefde aan elkaar aan het gooien.
2: Ik moet je eerlijk zeggen, kijk, Jachtseizoen was ik wel tot de helft. Maar ik vind wel dat ik wel... House of Villains, als ik dat mag zeggen, dat ik daar wel grote aandeel heb gehad samen met Magosha. Dat het toch een succes is. Ik weet dat Jaap dacht dat hij het had gedaan, maar Jaap gave the people nothing. En niemand gaat Jaap nog vragen voor een programma. Maar ik vind wel dat Magosha en ik hem dan mogen splitten.
1: Ja, zeker. Helemaal mee eens. Het is ook niet voor niks dat jij jezelf de Reality King noemt. Zitten er nog programma's aan te komen?
2: Ja, volgens mij of deze maand. Of het wordt ergens bijna aangekondigd. Of eind deze maand, begin volgende maand komt er een programma uit. En dan volgens mij eind volgende maand nog een ander programma.
1: Mag je er iets over zeggen of niet?
2: Nou ja, één programma is... mag ik nog niet zeggen, maar het andere programma... Ik kom dus voor in de Phoenix Show met Love in Hip Hop, Summer of Hip Hop of hoe het heet.
1: Ja.
2: De cast was hier om het te announcen, maar ik maak later een appearance. Volgens mij heb ik dat ook al ergens anders gezegd. Dus
1: we weten het eigenlijk dan al.
2: Ja, ik denk dat de cast gewoon even een spice nodig had. Dus ik kom even
1: spijzen. Want wat breng jij als het gaat om spice überhaupt in reality?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kwam dit programma wel echt in om mijn muziek te laten zien. Omdat ik denk van... Iedereen denkt dat ik ben zoals in die reality shows. En dat is ook wel een kant van wie ik ben. Maar ik weet ook wel gewoon hoe het werkt. En drama en gewoon intriges en zo, dat verkoopt gewoon beter. Niemand wil vriendelijke dingen zien op tv.
1: Ja.
2: Dus ik weet gewoon, als je iemand schreeuwt naar zijn moer, dan word je weer gevraagd. Daarom heb ik al 8 programma's, denk ik, in 2 jaar tijd gedaan. Maar ik ben daar nu ook wel klaar mee.
1: Hoop je ook niet een beetje dat mensen jou zien in zo'n show en denken, Faisal is leuk en daarom je muziek gaan streamen?
2: Ja, want bijvoorbeeld vorig jaar heb ik mijn concert uitverkocht en in de Melkweg. En dat kwam ook wel, denk ik, door die programma's, want ik had 6 liedjes. Dus niemand komt naar een concert voor 6 liedjes, denk ik. Dus ik denk dat die programma's daar wel een aandeel in hebben, zeker.
1: Ja, precies. En je zei dat je klaar bent met reality shows, dus hierna is dit het dan?
2: Nou ja, ik bedoel Prime of Feeder, want als jullie echt met een ton of zo komen voor Instagram, kom ik wel.
1: Jij blijft dit zeggen, Faisal. Let's be honest. Jij zegt, now I'm done en dan komt er weer iets aan en dan ga je.
2: Ja, klopt, maar het bedrag gaat ook steeds omhoog. Ik heb huur te betalen en... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon lastig. Want aan de andere kant denk ik van ja, mensen herinneren me toch wel aan die dingen. Maar ik zou wel gewoon graag een Verraders willen doen. Of gewoon in iets serieuzer programma. Maar ja, we gaan het zien.
1: We gaan het zien.
2: Ja.
1: Hey, maar Let's Talk Music. Hoe lang maak je al muziek? Hoe lang ben je al rapper?
2: Ik maakte altijd al gewoon muziek voor de grap, zeg maar. Maar ik had een paar demo's gemaakt voor de grap tijdens corona. En toen heb ik die naar Sophia gestuurd. Zij was toen de tijd de manager van Latifah.
1: Oh ja.
2: En toen zei ze van, kom met mij op gesprek. En dat was in 2020. En toen heeft ze me getekend. En toen ben ik eigenlijk gaan releasen.
1: Sick, ja.
2: Dus dat was eigenlijk meant to be.
1: Ja, eigenlijk. I love. En er is een tune die we zometeen gaan luisteren.
2: Ja.
1: Vertel, waarom gaan we naar deze luisteren?
2: Nou, ik heb dus een tune eerder gemaakt. Deze tune... Naar waar we gaan luisteren is met Cheyenne Tony. En ik heb met haar Engel en Duivel gemaakt. Maar daar had ik Beyoncé in gesampled. En ik ben getekend bij Sony. Dus hun zeiden, ja, het is goed. Ik had het geklipt in Dubai. Alles was ready. En toen mocht ik het niet uitbrengen. Dus toen heb ik het independent uitgebracht. Omdat we bang waren dat Beyoncé me ging zoeken.
1: Ja.
2: Dus nu heb ik een andere tune met Cheyenne. Omdat ik dacht van, we moeten sowieso nog een ander nummer maken. En dit was Omdat Je Lult, heet dit nummer.
1: Ja.
2: En ik dacht, het is heel toepasselijk, want mensen lullen vooral mij on a regular. Ik denk 3 keer per uur. Dus Omdat Je Lult.
1: Ja, fuck them.
2: Ja, echt. Maar ik heb gewoon, ook vandaag had ik alweer 5 verschillende situaties met mensen. En ik probeer het echt te vermijden, maar ja, mijn advocaat draait echt over uren. Want nu ben ik nu wel in een era in mijn leven dat ik iedereen gewoon aanklaag.
1: As you should.
2: Ja, ik ben moe.
1: Faisal, heel veel liefde voor jou.
2: Dankjewel, schat.
1: Keep doing you. Je bent geweldig. Je bent een icon. Je bent een voorbeeld voor heel veel kleine queer kids.
2: Dank je.
1: En we gaan nu naar jou en Cheyenne luisteren. Dit is Omdat Je Lult. Thank you, schat.
2: Dankjewel, schat.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonix.nl/vacatures.
4: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: Yo.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van. Want met de rekening van

0: Zo is terug bij Caro NCRV en reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
1: Wat is dit heftig.
0: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
2: Waar zijn we beland? Ik draai door!
0: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
3: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Wacht, is dat geld?
3: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
5: En deze.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
1: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellegoed Sluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
0: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO luister-app.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV en reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
3: Wat is dit heftig.
2: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
4: Waar zijn we beland? Ik draai door!
2: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start. De FOMO-show is terug bij Caro NCRV en reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
3: Wat is dit heftig.
2: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
4: Waar zijn we beland? Ik draai door!
2: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Nee, hij is echt anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord wat ze over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: opdagen. Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zo gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Het komt goed.

on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrijven.

Naar het raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken weer naar meubel.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl
1: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus

0: www.vanix.nl en socials voor alle info.
1: Young Ambition Summer Class is powered by Vanix.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start. De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als ze opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Check Funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

Doe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden,